Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf. I've been out.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Israël verwoestte sinds het bestand 1000 woningen in Libanon, dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest. En nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Het is nog altijd onduidelijk wie er gistermiddag geschoten heeft in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. President Marcos zegt tot de bodem uit te zoeken wie er geschoten heeft in de Filipijnse Senaat. In de buurt van Brussel is gistermiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. De treinverkeer lag stil. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen en het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon ook door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. De Amerikaanse Senaat is akkoord met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe baas van de centrale bank. De termijn van de huidige voorzitter, Jerome Powell, loopt morgen af. Alle Republikeinse senatoren stemden voor, net als 1 Democratische senator. Volgens persbureau Bloomberg is het daarmee de krapste meerderheid ooit voor de benoeming van een voorzitter van de centrale bank. Warsh werd 1 januari door president Trump naar voren geschoven. Het gebeurde na aanhoudende aanvallen van Trump op Powell. De bemoeienis ligt gevoelig omdat de Amerikaanse centrale bank onafhankelijk opereert. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Plaswijk tot en met Stolwijkersluis. Altijd en overal. RTV Gouwestad.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt. Dat meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Nou kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader orde alle grensovergangen met Oekraïne. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het begin van het bestand in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Aan boord zijn zeker 50 mensen die ziek zijn geworden en 1 man is overleden. Waarschijnlijk zijn ze ziek geworden door het norovirus. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer. Hemelvaartsdag begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt een noodverordening in Loosdrecht. Asielminister Van den Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. Cuba zit volledig zonder diesel en stookolie. Dat heeft de minister van Energie en Mijnbouw op de staatstelevisie gezegd. Cuba heeft te maken met grote brandstoftekorten sinds de VS olieleveringen aan het land stopzette. Zo wil president Trump het land onder druk zetten om hervormingen door te voeren. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt in Nederland met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. Toen de sfeer gisteravond omsloeg, waarschuwde de politie iedereen om te vertrekken.
1: Wij gaan honden inzetten. U gaat geslagen worden met een wapenstok. En wij gaan pepperspray gebruiken.
0: Dinsdagavond liep een protest in Loosdrecht ook al uit de hand. Toen werd er brand gesticht. Daarom heeft de gemeente zware maatregelen ingevoerd. Auto's worden gecontroleerd en samenscholing is verboden. Israël heeft in bijna een maand tijd in Libanon duizenden woningen verwoest. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Nog eens ruim 5000 huizen raakten beschadigd. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen en infrastructuur op. Gisteren werden nog 12 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat die weigerde om de rente te verlagen. Trump zelf schoof Warsh naar voren. Premier Jette is inmiddels aangekomen op Curaçao. Het is vandaag de laatste dag van zijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Anderhalve dag geleden kwam Jette in het ziekenhuis terecht nadat hij bij Bonaire in zee had gezwommen. Aan politiek verslaggever Jorn Kompeer vertelt Jette wat er gebeurde.
2: Ik heb een enorm heftige allergische reactie gekregen. Ik moest daardoor een paar uur aan een infuus met wat injecties om weer er bovenop te komen. Maar gelukkig, toen ik eenmaal het ziekenhuis uit was, ging het snel ook weer beter.
0: Op Curaçao bezoekt Jette onder meer de premier van het eiland en het Tula Museum over slavernij. Het weer, hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon door en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Halberstad hoor je het.
7: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zaterdag uitgezonden programma.
8: I wanna grow up to be a politician.
9: Goedemorgen luisteraars, het is zaterdagmorgen even over 9. Als u dit hoort, dan weet u dat het tijd is voor Machiavelli, het wekelijkse politieke radioprogramma van RTV Gouwestad. Daar hebben we altijd politici uitnodigen, maar vandaag hebben we geen politicus als gast, maar een ambtenaar. De hoogste ambtenaar en algemeen directeur van de gemeente Gouda. En de belangrijke adviseur van het college van BJW. En onze gast is dus Ruud Bakker, tot 1 juni nog de gemeentesecretaris van Gouda. Goedemorgen Ruud.
10: Goedemorgen.
9: Ja, je was hier nog nooit geweest, ik bedoel in die 5 jaar.
10: Nee.
9: 5 jaar bij de gemeente Gouda. En we dachten nou, op het laatst moeten we jou toch een keertje uitnodigen nog.
10: Nou, dat is fijn. Daarmee kan ik zeg maar 5 jaar Gouda gewoon delen, ook met de Goudenaars, hoe ik het vanuit mijn positie ook heb beleefd.
9: Nou, kijk eens, Gouda in een uur, kan je nagaan. 5 jaar in een uur. Je bent net terug van vakantie. Goede vakantie gehad?
10: Uitstekend. Wezen fietsen en wandelen in de Moezel, dus mooie dagen.
9: Ja, ja. Zeg, je bent bijna 5 jaar gemeentesecretaris geweest. Je bent begonnen heb ik nagekeken, 1 oktober 2021. Bijna 5 jaar, de hoogste tijd voor verandering.
10: Nee, ja. Uiteindelijk heb ik gekozen voor mijn liefde. Dus ik ben geboren, getogen Rotterdammer. Ik kom ook uit de stad. Ik woon ook nog in de stad. En uiteindelijk kwam er een plek vrij als directeur veiligheid in Rotterdam. En als oud politieman begon dat heel erg te kriebelen.
9: Ja.
10: Dus ik had heel erg het voornemen om gewoon een nieuw college nog in te werken. En dan om me heen te gaan kijken. Maar toen kwam deze baan voorbij. En dat is de baan in mijn stad waar ik ben geboren. Waar ik de liefde voor heb.
9: Ja, je bent een echte Rotterdammert.
10: Ik ben een echte Rotterdammert.
9: Maar je opa en je overgrootopa, die zijn geboren in Gouda.
10: Ja, en dat weet ik pas sinds anderhalf jaar heb ik het uitgezocht. En toen kwam ik via het archief, kwam ik inderdaad op de geboorteakte van mijn opa. En mijn overgrootopa was pettenmaker in de Geuzenstraat.
9: Zo.
10: Dus, en daar is mijn opa is daar geboren. Dus uiteindelijk heb ik ook Goudse roots. En dat vond ik wel heel mooi, want ik weet wel, toen ik ooit werd benaderd door zo'n bureau voor een baan in Gouda, toen ging er wel iets in me los. Denk ja, wat een ontzettend leuke stad is dat. En mogelijk, ja.
9: Je kende Gouda verder niet, of wel? Ja, je wist dat Gouda de Kaapstad was misschien.
10: Toen ik bij de reclassering werkte, zat ik hier bij een van de vorige burgemeesters, dat was Wim Cornelis, zat ik in een stuurgroep van het Veiligheidshuis.
9: Oh ja.
10: En toen kwam ik regelmatig ook in Gouda. Dus ja. Daar kende ik Gouda van.
9: Ja. Maar je voorzaten komen uit Gouda.
10: Ja, ja, dus dat is
9: mooi. Woont er nog ergens familie in Gouda of niet?
10: Nee,
9: meer?
10: Nee, niet meer. Nee. Dus alles is naar Rotterdam getrokken. Rond de oorlog is het naar Rotterdam gegaan en daar ben ik uiteindelijk ook geboren.
9: Ja, maar het feit dat je familie hier had, heeft misschien net ook het extra setje gegeven. Goh, een baan in Gouda, dat lijkt me ook wel leuk, of
10: ja,
9: niet?
10: Ja, nou, dat is wel achteraf is dat misschien wel een reden geweest.
9: Ja. Volgens mij ligt jouw hart inderdaad bij de publieke sector. Je was rayondirecteur Humanitas, regiomanager bij de reclassering, diverse functies bij de gemeente Rotterdam en je bent begonnen als agent bij de politie. Daar kennen we elkaar van.
10: Ja, ja, dus dat is eigenlijk, ik woonde als kind op het Marconiplein tegenover het politiebureau.
9: Ja, ja.
10: Woonden we 3 hoog en ik keek altijd op dat politiebureau en had je altijd die Chevrolets die daar
9: C10.
10: Ja, die poort uitkwamen. En vanaf mijn 9 heb ik altijd tegen mijn ouders gezegd, ik wilde bij de politie gaan werken. Dus toen ik het VWO heb afgemaakt, ben ik bij de politie gaan werken.
9: Was je eerste baan eigenlijk, of niet?
10: Mijn eerste baan. Dus ik was 19 en toen liep ik inderdaad op Rotterdam-Zuid als agent. Ben ik ook gestart. Dus uiteindelijk heb ik, ik ben volwassen geworden bij de politie. Daar heb ik veel gezien, veel geleerd, veel meegemaakt. En daar heb ik zo'n 6 jaar op straat rondgelopen, echt als agent.
9: Ja.
10: En dat waren mooie, bijzondere en af en toe ook ingewikkelde jaren.
9: Ja. En je van wijkagent opgeklommen tot leidinggevende functie, of niet?
10: Ja, dus uiteindelijk dacht ik na 5 jaar, ik heb VWO gedaan. Wat ga ik nog iets doen met mijn VWO-achtergrond? Toen ben ik deeltijd gaan werken, ben ik sociologie gaan studeren. En toen werd ik aangenomen voor de politieacademie.
9: Oh ja.
10: Toen heb ik nog 2 studies gecombineerd, want de politieacademie wordt je opgeleid als leidinggevende.
9: Ja.
10: Dus toen heb ik 2 studies met elkaar gecombineerd. En uiteindelijk ben ik van agent tot en met commissaris heb ik carrière gemaakt. Dus ik heb heel veel binnen de politie gedaan. Ik heb 2 studies afgemaakt. En ik heb uiteindelijk 22 jaar bij de politie gewerkt.
9: Ja. En nu word je dus directeur van Bureau Veiligheid, of hoe heet dat precies?
10: Directie Veiligheid.
9: Directie Veiligheid. Ja. Daar was je trouwens een aantal jaren geleden sous-chef, geloof ik. Hè?
10: Ja, dan was ik adjunct directeur.
9: Dus adjunct directeur. Dus
10: in de tijd van burgemeester Abbott Halep was ik daar adjunct directeur. Ja. Dus ik ken de omgeving, ik ken ook de rol, want ik heb heel vaak ook de directeur destijds moeten vervangen. Dus ik weet ook hoe leuk het is, hoe intensief het ook is, want die stad gaat altijd maar door. En nu, als je kijkt wat er aan de hand is in de wereld, dat betekent ook iets voor Rotterdam. Dat betekent ook iets voor de Rotterdamse haven. Dacht ik van, nou, nu is het moment dat ik daar iets in wil bijdragen.
9: Ja, je gaat eigenlijk terug naar de roots weer. Ja,
10: terug naar mijn roots.
9: Kijk, ik bedoel, ja, veiligheid, alles met politie te maken ook niet. Of politie, alles met veiligheid te maken. Dus wat dat betreft, allerlei lijntjes,
10: Ja, en ook zeker de reclassering. En toen ik bij Humanitas werkte, had ik ook, zeg maar, de zorg voor jongeren met een verstandelijke beperking, die vaak ook met criminaliteit te maken hadden. Dus uiteindelijk komt heel veel samen op die directie veiligheid. Want het is niet alleen maar politie, de harde kant. Het gaat ook, hoe bied je uiteindelijk ook mensen perspectief? En geef je mensen een tweede kans? Dus dat zit ook heel erg ook in mijn achtergrond.
9: Ja, nou kijk eens aan. We vragen onze gasten altijd welke muziek ze willen laten horen. Nou ja, je hebt een paar mooie titels opgegeven.
10: Ja.
9: Je hebt ze zelf ingedeeld naar het onderwerp. Terug naar The Working Class Hero van John Lennon. Waarom?
10: Ja, kijk, uiteindelijk vergeet ik nooit waar ik vandaan kom. Dus ik ben een straatvoetballer uit Rotterdam-West.
9: Ja.
10: En ik ben een straatagent van Rotterdam-Zuid. En vervolgens ben ik sociologie gaan studeren. Dus ik geloof heel erg dat uiteindelijk die samenleving, alles wat er op straat gebeurt, is de essentie. En daar geloof ik in. Dus de working class hero zegt iets dat ik de uitvoering altijd centraal stel. Dus dat is voor mij een belangrijke. En 2, wat ik mooi vind. Mijn overgrootopa was pettenmaker. En uiteindelijk word ik de hoogste ambtenaar in Gouda. Dus uiteindelijk zie je dat de sociale verzorgingsstaat en de verheffing ook voor mij heeft gegolden. Want ik heb gewoon een hbo-studie kunnen volgen. Een wetenschappelijke studie kunnen volgen. En uiteindelijk heb ik al die stappen kunnen maken. En ik kom uit een arbeidersgezin. Mijn vader en mijn moeder hebben nog ineens de middelbare school afgemaakt.
9: Ja, ik bedoel, dan past er maar 1 plaat natuurlijk. Working Class Hero van John Lennon.

0: The Working Class Hero van John Lennon. En een van de keuzes van gemeentesecretaris nog steeds Ruud Bakker. Ruud, hoe typeer jij de stad Gouda?
1: Ik vind het
0: als een, Rotterdammer.
1: Ik vind het echt een. De grap die ik altijd maak. Ik zeg: Erasmus is wel in Rotterdam geboren.
0: Ja, dat...
1: Maar hij is verwekt in Gouda.
0: Ja, ergens in die polder, geloof ik of zo.
1: Dus dat, ik zeg altijd. Dus ik vind Gouda echt een prachtstad. En ik ben echt. Toen ik Gouda steeds beter leerde kennen, vond ik het steeds mooier worden. Dus al die kleine straatjes, die grachtenpanden.
0: Kortom, de historie en zo.
1: Ja, dus het is een stad met karakter.
0: Ja.
1: Dus. Een van de mooiste dingen die ik ook het afgelopen jaar, of is het mooi, toen wij een onderzoek gingen doen voor de riolering in het binnencentrum, dat we een pestkerkhof aantreffen.
0: Ja.
1: Waarin ze 140 skeletten liggen, die we vervolgens moeten veiligstellen. Nou, dat soort verrassende, mooie dingen, die iets zegt over de karakter en de historie van de stad, dat vind ik echt heel mooi
0: en
1: Gouda.
0: Ja, en die ontdekkingen, die, ik wil niet zeggen dat die daders voorkomen, maar komen regelmatig hier naar voren.
1: Ja, ja, en dat zijn soms ook ontdekkingen waar je denkt, waarom hebben ze dit gedaan? Dan gaan wij aan de slag met een wegdek. En dan blijkt dat ze op een laag asfalt meerdere lagen asfalt hebben gestapeld. Omdat dat goedkoper was in die tijd.
0: Ja.
1: Dus je komt allerlei dingen tegen in die bodem van Gouda die verrassend zijn. Of in de stad. En dat maakt het ook zo mooi.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja, een aantal, van de week was er een oude begraafplaats in Kortakkeren.
1: Ja.
0: Daar kwamen ze ook een aantal jaren geleden achter dat daar de dochter van de grote dichter Pablo Neruda lag begraven. Wist je ook niemand.
1: Kijk, ja, maar dat zijn wel die mooie dingen. Ja. Dat, ja.
0: Ja, ja. Ja, Gouda is een van de grote, samen met Dordrecht geloof ik of zo, een van de oudste steden in, zal ik maar zeggen, hoe heet dat? Groene Hart van Holland? Nee, ja, Zuid-Holland eigenlijk zo'n beetje.
1: Dus ja, uiteindelijk hebben we, en dat vond ik wel een van de hoogtepunten voor mij persoonlijk, hè, toen ik kwam. Toen was het natuurlijk het 750-jarig bestaan.
0: Ja, je viel meer je neus in de boter eigenlijk.
1: Ja, dus uiteindelijk, we hebben in 1272 stadsrechten gekregen. En vervolgens werd ik zelf ook persoonlijk verantwoordelijk voor Gouda 750, dat het goed werd georganiseerd.
0: Ja.
1: Maar wat ik heel mooi vond, is dat wij als gemeente hoefden we niet veel te doen. Want we hadden Marien en Ronald, dat waren twee mensen uit de stad die heel de stad kennen.
0: Ronald
1: van Rossum en Marien Brandt.
0: Ja.
1: En die hadden uiteindelijk ook die stad gemobiliseerd. Dus we hadden rond de 160 feesten in heel de stad om te vieren dat wij 750 jaar stadsrecht hadden.
0: Ja.
1: Dus ik viel eigenlijk met mijn neus in de boter. En de koning die kwam, dat waren de grote feesten. Maar al die kleine feesten in die wijken, dat was eigenlijk mooi. Die vlaggenlinten die ze allemaal gemaakt hebben, kilometers lang.
0: Ja.
1: De energie die loskwam in die stad, dat vond ik ontzettend mooi om te zien.
0: Ja. Heb je ook een cursus goudologie gevolgd of niet?
1: Ik ben wel met de gidsen, ben ik regelmatig de stad in geweest.
0: Zou ook iets moois zijn.
1: Ja, maar als je naast onze burgemeester zit, en ik zit heel, heel vaak naast onze burgemeester. Als je dan in de Sint-Jan rondloopt, dan krijg je een rondleiding over de glazen. Of je loopt door met
0: de stad. Vragen,
1: eigenlijk, vijf jaar met Pieter Verhoeven is gewoon eigenlijk een geologie voor gevorderden.
0: Ja, ja, ja, ja. Jij kwam hier Gouda, toen was de corona. De crisis was bijna achter de rug, geloof ik.
1: Ja,
0: maar ja, daar heb je een staatje van meegekregen. Was het niet zo'n leuke periode, volgens mij, hè?
1: Nee, dus dat was wel. In die tijd was ook er waren nog wat maatregelen rond de horeca. Dus ik weet nog dat ik op zaterdagochtend een keer werd gebeld door onze burgemeester. Die gaf aan van het is wat onrustig. Hè, want er moeten wat maatregelen rondom de horeca worden genomen. En hoe gaan we hiermee om? Dus ik zat in het staartje van corona. En uiteindelijk heeft hij toen besloten dat de horeca volgens mij toen een paar uur open mocht op zaterdagmiddag. Ja. Dat zorgde voor rust bij die ondernemers. Dus ik zat eigenlijk in het staartje. En een van de eerste beslissingen die ik ook zelf mocht nemen van wat doen we met het feest voor de ambtenaren? Gaat dat door of gaat het niet door? En hoe doen we dat nou precies?
0: Nou,
1: dus ik zat in het staartje en gelukkig was die tijd heel snel voorbij en konden we ons gaan richten op Gouda 750.
0: Ja, je noemde dat een van de hoogtepunten, maar in die bijna vijf jaar, heb je volgens mij nogal meer hoogtepunten die je meegemaakt hebt.
1: Ja, en dat is wat ik een hele mooie vond. Kijk, uiteindelijk, ik ben enorm trots op die stad. Wat die stad te brengen heeft. De prachtige gebouwen die we hebben. Of het nu gaat over het ons stadhuis, wat we nu aan het renoveren zijn. Maar ook andere panden.
0: Ja.
1: En wat ik heel mooi vond, is dat we uiteindelijk samen met Alphen en Woerden namens het Groene Hart het congres voor alle burgemeesters, wethouders,
0: gemeentes. Dat was vorig jaar, of 2 jaar geleden alweer?
1: 2 jaar geleden.
0: 2 jaar, de tijd die vliegt.
1: En dat betekent dus dat wij bijna zo'n 3000 bestuurders uit het hele land, die waren in de omgeving van Gouda. En s'avonds was het feest in de Sint-Janskerk en de omgeving.
0: Ja.
1: Dus konden wij onze stad laten zien aan al die burgemeesters en wethouders. Dat vond ik wel een hoogtepunt, omdat je dan de pracht van Gouda kan laten zien. En waarbij je alle lokale ondernemers ook een plek, of alle aantal lokale ondernemers, konden daar ook een, of het nou ging over hun lokale bieren of andere gerechten, die konden daar hun bijdrage leveren.
0: Ja.
1: Dus dat vond ik een mooi punt. Maar wat ik ook vaak, ik ben laatst weer bij de Lintjesregen geweest.
0: Ja.
1: Want we hebben het altijd over de grote dingen, Gouden 750 of het VNG-congres. Maar wat ik dan mooi vind, ik zat er nu weer bij, 20 Goudenaars die elke dag iets doen voor hun medemens.
0: Ja.
1: En dan kan ik enorm genieten wat mensen doen voor andere mensen in hun wijk, in hun, of voor hun kerk. En dat zijn die kleine dingen die ook goud waard zijn.
0: Ja. Ja, want Gouda heeft, ik weet niet hoeveel vrijwilligers hebben, dat loopt in de duizenden.
1: De inschatting is vanuit ons vrijwilligersinformatiepunt dat we rond de 22.000, 23.000 mensen hebben die zich inzetten voor hun medemensen. En dat kan zijn bij een sportvereniging.
0: Maar dat is een kwart van de bevolking ongeveer.
1: Ja, en dat hebben we ook gezien met Gouden 750. 160 feesten, mensen die zich mobiliseren.
0: Ja.
1: Dat zien we met een vierdaagse. Dus mensen die echt iets willen bijdragen aan de samenleving. En dat is wel de kracht van Gouda. Ik heb regelmatig ook te maken gehad met Gouden Bruis, die natuurlijk ook die wijken intrekt.
0: Ja. Ja.
1: Die kracht van die samenleving is heel sterk. Ze willen van alles, ze doen van alles. Ze hebben een hoop ambitie en dat is ook mooi om te zien.
0: Ja, heel, heel veel initiatieven. Cultureel gebied, dat weet ik veel allemaal wat. Hoogte en dieptepunt heb je misschien ook. Althans, minder leuke dingen.
1: Ja, dus ik zat vanmorgen nog even te kijken wanneer dat nou precies was. In 2022 is een familie uit Gouda, vader en moeder en 2 dochters, die is de lek ingereden.
0: Oh ja.
1: In Krimpende Waard.
0: Ja.
1: En dat was echt, het maakt enorme indruk ook in Gouda. Dus samen met de lokale burgemeester was op dat moment Michiel Verbunnik, zijn we toen ook naar de Walvis geweest.
0: Ja.
1: Hebben we ook met een aantal mensen uit de gemeenschap hebben we daar ook gesproken. Ja, dan

0: En dan hebben wij gelukkig een burgemeester die een enorm groot hart heeft.
1: Ja.
0: En daar ook gewoon persoonlijk ook aandacht voor heeft. Ook voor de dame die is overleden doordat de auto zeg maar bij de brug naar beneden is gevallen. Dat soort zijn zaken die raken de stad. En dan is onze burgemeester is als burgervader, die is er dan ook voor de inwoners.
1: Ja, ja. Wat is jouw sterkste punt eigenlijk als gemeentesecretaris of hoofdambtenaar? Ik las ergens dat je vooral bekend staat vanwege je verbindende kracht.
0: Ja, maar dat is ook wel de rol van de gemeentesecretaris. Dus het is een wat rare functie, want je bent secretaris van het college. Dus dan ben je adviseur van het college. Maar je bent ook de hoogste ambtenaar. En als hoogste ambtenaar ben je gewoon de grote baas. Dus je hebt eigenlijk twee verschillende rollen die eigenlijk verschillende dingen vragen. En je moet die twee verschillende werelden, dus de politieke wereld en de wereld van de ambtelijke wereld, die moet je met elkaar zien te verbinden. Dus, en dat doe je niet alleen tussen Gouda, binnen Gouda, maar dat doe je ook in de regio. Want je hebt ook korte lijnen bijvoorbeeld met de veiligheidsregio.
1: Ja.
0: Of met de milieudienst.
1: Ja.
0: Dus je bent eigenlijk permanent aan het schakelen tussen allemaal verschillende onderdelen. En waarom? Om het voor die Goudenaars zo goed mogelijk te maken.
1: Ja.
0: Dat is de gemeentesecretaris is altijd te verbinden. En die is altijd werelden aan het verbinden.
1: Ja, nou, daar gaan we zo meteen verder op in. Ja. Eerst een stuk muziek van Handen van Goud.
0: Ja. Ja.
1: Van, als ik het goed uitspreek, Ayoub Karghach.
0: Ja. Ja, en dat vond ik zo'n vrolijk nummer. Ik luister altijd op zaterdagochtend een programma. Hebben ze altijd Nederlandse muziek, draaide dit nummer. En het ging ook voor een deel over Gouda. Ik denk, nou, dit nummer moeten we hier horen.
1: Ja, en ook winnaar van Annie M. G. Schmidprijs 2 jaar geleden, dacht ik.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja. Nee, ja. Kort geleden heeft hij hem gewonnen, de prijs.
1: Ja, nou kijk eens aan. We gaan draaien.

Hij staat in Rotterdam met een peukje en een kuch bij het kinderziekenhuis. Niemand is kwader dan hij. Langs de A12 vecht hij tegen tranen. Daar, doodongerust, rijdt hij langs

was die smart technologie uit 2003. Hoe vaak de automonteur ons uit Gouda naar Marokko helemaal meenam. Jaar op jaar met de auto stug, met stokbrood en smeerkaas en koffie, een geldkluis, paspoorten en laders dichtbij. België, Frankrijk, Spanje, douane en aan de Middellandse zeekust staan we nu veilig in de rij, dankzij mijn vader. En hier wachten we, 's nachts, op een gigantische parkeerplaats. Urenlang op Ferry Marok, onze laatste stop. En 50 Marokkaanse vaders staan hier met rokende auto's. En één automonteur steekt kalm een peukje op, want hij ziet elke derde auto hier instorten. Hij zegt, ja natuurlijk, ja dat is toch kan niet, als ga jij twee koelkasten dragen, eettafel, scooters, babywagen en zeven fietsen, één voor elke kindje van jouw zus. Moes, heb jij familie of heb jij circus? Maar is niet erg, is kleine klus. Alles is, komt goed.

0: De laatste subtiele tonen van Handen van Goud, inderdaad. Ruud Bakker, gemeentesecretaris, adviseur van het college van BW. College van BW, dat is een collegiaal bestuur. Wat moet ik daar precies onder verstaan, een collegiaal bestuur?
1: Ja, dus uiteindelijk is heel strak vastgelegd wie kan nou besluiten nemen. Is dat de gemeenteraad of is dat het college?
0: Ja.
1: Dus een wethouder besluit niets. Dat is altijd een college van burgemeester en wethouders, die neemt de besluiten. Dus we hebben iedere dinsdagochtend hebben wij een vergadering, het college. En daarin worden de formele besluiten genomen. En dat is dus collegiaal bestuur.
0: Ja.
1: En wat daar mooi aan is, ik vind dat wel een mooi mechanisme. Dus je hebt natuurlijk een burgemeester en een gemeentesecretaris zitten in het college. En we hebben op dit moment 5 wethouders.
0: Ja.
1: Die hebben natuurlijk allemaal een andere invalshoek. En uiteindelijk, vanuit die verschillende invalshoeken neem je besluiten. Of het nou een politieke invalshoek is, of dat de ene wethouder kent de stad heel goed, de andere is heel erg goed op de inhoud. Vanuit allerlei verschillende invalshoeken worden die besluiten genomen. En dat is collegiaal bestuur, omdat je verschillende belangen en invalshoeken meeneemt in je besluit.
0: Ja, en dan worden in feite bij meerderheid van besluit worden gesluit. Tenminste, de besluit bij meerderheid genomen.
1: Ja, en vaak is het gewoon dat ze met elkaar het gesprek voeren. En dat ze aan het kijken, hoe kunnen we elkaar tegemoet komen. Dus dat vind ik het mooie ook van een collegiaal bestuur. En ik zeg altijd, het gesprek wat je ziet plaatsvinden in het college, krijg je later ook in de raad. Want daar worden ook alle verschillende invalshoeken op tafel gegooid.
0: Ja, als dan de gemeenteraad erover discussieert, ja, dan kan jij misschien wel zien hoe de reactie van de wethouder, of welke wethouder ook dan is.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus kijk, en uiteindelijk kan ik daar niet te veel over zeggen van wat er gebeurt in het college, blijft in het college.
0: Ja, ja.
1: Maar dat, ik vind het wel een mooi mechanisme in de Nederlandse politiek, hoe dat werkt.
0: Ja. Jij bent de belangrijkste adviseur van het college. Hoe moet ik dat zien, adviseur? Word je dan gevraagd om advies te geven of geef je ongevraagd advies of allebei?
1: Ja. Wat ik doe al de beëdigingen van ambtenaren. En wat ik altijd zeg, ik ben niet de eerste adviseur. Ik ben de laatste adviseur. Dus uiteindelijk, als het in het college komt, moet er een besluit worden genomen.
0: Ja.
1: En daar zit dus al een tijd voor. Voordat stukken uiteindelijk in het college komen, heb je natuurlijk heel veel ambtenaren die vanuit hun inhoudelijke vakkennis al iets hebben gevonden. En ik zeg altijd van, het is mijn rol om zo min mogelijk te zeggen in een college. En laat vooral het politieke gesprek plaatsvinden. Dat vind ik het meest belangrijke. Dus ik bereid alle besluitvormingen voor. Ik zorg dat ambtenaren daarin goed adviseren. Dat alle invalshoeken ook worden meegenomen door de ambtenaren. En uiteindelijk dat we in een college een besluit kunnen nemen.
0: Ja.
1: Dus ik probeer zo, eigenlijk ben ik meer een fly in the wall. Dat is niet altijd zo, want soms moet ik gewoon even de feiten op tafel leggen. Of moet ik even een andere invalshoek. Of moet ik aandacht vragen voor de uitvoerbaarheid. Ja, het is mooi wat jullie nu aangeven, maar is het ook uitvoerbaar? Is het ook rechtmatig? Dus ik heb wel een.
0: Je moet heel veel uitgangspunten, of tenminste ingangspunten, moet je bekijken.
1: Ja, kijk, als gemeentesecretaris kijk vooral, kunnen we het goed communiceren naar onze inwoners?
0: Ja.
1: Is het uitvoerbaar? Is het betaalbaar? En is het rechtmatig? Dat zijn wel. En welke keuzes worden gemaakt? Dat is aan de politiek, dat is aan het college, dat is aan de raad.
0: Ja.
1: Dus ik kijk dan niet zozeer naar de inhoud, want dat is aan de politiek. Maar ik kijk veel meer naar de factoren die ik net benoemde.
0: Dat is misschien wel eens lastig. Ik bedoel, je zal ook een politieke overtuiging hebben. Die moet je dan helemaal laten varen.
1: Ja, klopt. Dus dat is ook. Op het moment dat als ik op de stoel van een wethouder ga zitten, dan is dat.
0: Nee, dan klopt er iets niet.
1: Uiteindelijk worden zij gedragen door de politiek. Zij worden gedragen door de inwoners. En daar ligt uiteindelijk de macht om ook besluiten te kunnen nemen.
0: Ja. En die ambtelijke advies, dan heb jij natuurlijk ook overleg met diverse afdelingen.
1: Ja, dus wat ik doe, op dinsdagochtend om 9:00 heb ik alle afdelingshoofden. Hebben wij een half uur, hebben wij een soort start.
0: Dus voor de BGW-vergadering.
1: Voor de collegevergadering. En dan heb ik altijd de vraag... Beste mensen, we hebben straks collegevergadering. Dit staat op de agenda. Zijn er politiek gevoelige punten? En dan kan ik altijd nog gebriefd worden voordat ik het college inga.
0: Ja. Ja, ja. Je hebt twee colleges meegemaakt eigenlijk. Ja. Maar die waren niet eens zo verschillend eigenlijk. Dus wat dat betreft kon je na 4 jaar gewoon doorgaan eigenlijk.
1: Ja, dus voor een deel is het hetzelfde gebleven. Er zijn wel wat wethouders gewisseld. Ja. Omdat ze koos worden.
0: Maar dezelfde partijen zaten erin.
1: Dezelfde partijen zaten erin. Dus uiteindelijk is het een college geweest wat voor een deel dezelfde lijn heeft gevolgd. Dus op dit moment wordt er druk onderhandeld door een aantal politieke partijen. Dus ik ben benieuwd wat de nieuwe lijn gaat worden. Uiteindelijk is dat, wij ondersteunen dat proces.
0: Verder heb je er geen rol in? Adviserende rol of zo? In het formatieproces?
1: Op dit moment niet.
0: Nee.
1: Mijn directeur, er zijn wel een aantal vragen gesteld. En wij zullen vanuit onze inhoudelijke kennis, de feiten waarover wij beschikken, stellen wij wel informatie ter beschikking aan de onderhandelende partijen.
0: Ja.
1: Maar het is ook weer aan de onderhandelende partijen om de inhoudelijke koers van Gouden voor de komende jaren vast te stellen.
0: Ja. Je hebt twee gemeenteraadsverkiezingen meegemaakt. Wat is precies de rol van de gemeentesecretaris bij de verkiezingen? Een hoofdrol? Een hoofdrol?
1: Kijk, uiteindelijk is het, en dat volgens mij hebben we dat gezien met Gorinchem, het zorg dragen dat die verkiezingen op een betrouwbare en zorgvuldige manier plaatsvinden. Dat is ook de verantwoordelijkheid van de burgemeester en de gemeentesecretaris. Dus uiteindelijk ben ik verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen. Dus wij hebben gewoon 45 stembureaus waar zo'n 500-600 vrijwilligers actief zijn. Dat moet allemaal georganiseerd worden. En dat moet allemaal zorgvuldig georganiseerd worden. Mensen moeten getraind worden.
0: Ja.
1: Mensen worden voorbereid op die rol. Dus het organiseren van de verkiezingen is voor ons belangrijk. En het is voor mij altijd een feest. Want ik ga altijd op de dag van de verkiezingen fietsen de burgemeester. En
0: met een rondje?
1: Een rondje langs de stembureaus.
0: Ja.
1: Om al die vrijwilligers ook te bedanken.
0: Alle 45?
1: Dat redden we niet. Dus we verdelen het. En we houden wel bij welke bureaus we zijn geweest de afgelopen jaren. En we gaan steeds ergens anders kijken. Dus dat is iets wat wij doen. Voor de verkiezingen maken wij, ook voor de onderhandelpartij, maken we ook een ambtelijk advies. Wat volgens ons ook de vraagstukken zijn van Gouda. Dus dan brengen we ook ons advies in. Dat hebben we ook aangeboden. Een dag na de verkiezingen heb ik ook dat document ook aangeboden.
0: Waar moet dan aan denken?
1: We hebben bijvoorbeeld een advies gegeven van Gouda. Het gaat ook over schaarste. We hebben maar een beperkte oppervlakte.
0: Ja,
1: dus Goudse politiek, welke stad wil je zijn? Wil je nou een dichtbebouwde stad zijn met veel woningen? Of wil je een groene stad zijn? Dus dat soort afwegingen geven we mee aan de politiek. Maak een keuze, want we hebben maar schaarse ruimte. Dus je kan wel aangeven van we willen iedereen een eigen parkeerplaats geven. Maar dat kan niet in een stad als Gouda. Want we hebben maar 18 vierkante kilometer.
0: Maar die adviezen geef je dan ruim voor de verkiezingen? Zodat ze het eventueel in hun verkiezingsprogramma kunnen.
1: Nee, die hebben we na de verkiezingen gegeven. Dus ze zijn nu,
0: en dat is dat in Mosterd na de maaltijd?
1: Nee hoor.
0: Nee?
1: Dus we hebben wel ook alle verkiezingsprogramma's hebben we ook geanalyseerd. Hè? Dus die hebben we ook voor de nieuwe gemeenteraad hebben we in beeld gebracht wat alle politieke standpunten zijn. En ze zijn nu aan het kijken hoe kunnen wij vanuit alle verkiezingsprogramma's, hoe kunnen wij
0: geeft
1: ambtelijk advies.
0: Wat even dat de consequenties, mogelijke consequenties kunnen zijn.
1: Ja. Dus wij leggen altijd, je hebt altijd de wereld van ideeën, dat is de politiek. En wij leggen altijd, wij zijn de praktische wijsheid, wij leggen de feiten op tafel.
0: Ja. Maar je noemde inderdaad Dordrecht, je problemen met volmachten en zo.
1: Ja.
0: Gelukkig heb ik nooit gehoord dat die problemen zich hebben voorgedaan hier.
1: Nee. En uiteindelijk zitten wij ook in het Centraal Stembureau. Hè? Dus ik zit zelf ook in het Centraal Stembureau. En uiteindelijk hebben wij geen enkel. We hebben geen punten van aandacht gehad in onze stembureaus. Dus dat is heel goed gegaan.
0: Ja. Het krijgen van vrijwilligers voor die stembureaus, dat wordt steeds lastiger, begreep ik. Of heb ik dat verkeerd?
1: Nee hoor, dus wij hebben zelfs teleurgestelde mensen dat ze niet opgeroepen zijn. Dus uiteindelijk zie je nog zowel bij de ambtenaren. Dus wij hebben een aantal teams die hebben gewoon een stembureau geadopteerd binnen mijn gemeente. Maar we hebben ook voldoende vrijwilligers in de stad die echt een steentje willen bijdragen aan de democratie.
0: Ja.
1: Dus dat is mooi. Dus wij, als het gaat over verkiezingen, we moeten soms mensen teleurstellen. En dat is maar gelukkig ook.
0: Ja. Nou, ik heb jaren bij stembureau gezeten. Ik heb de laatste jaren heb ik maar even wat teruggetrokken. Dus vandaar dat ik dacht, omdat ik steeds benaderd werd nog, dat ze, misschien hebben ze gebrek aan vrijwilligers. Maar het is gelukkig niet.
1: Nee, dat is gelukkig niet zo.
0: Nee. We gaan een stukje muziek draaien. Fields of Gold van Sting.
1: Ja.
0: Waarom die keuze?
1: Ja, ik ga zoiets vertellen over de ambtelijke organisatie.
0: Ja.
1: En wat mijn credo is, we zitten op goud. En daarom maak ik ook Fields of Gold. En wat is dan ons goud? Zeg ik, 95% van de ambtenaren geeft aan dat zij zich enorm betrokken en verantwoordelijk voelen voor hun werk. 95%. En daarom zeg ik, die kennis van die ambtenaren en de liefde voor de stad, dat is volgens mij wat we moeten koesteren. Ja. We zitten op goud.
0: We zitten op goud, kun je nagaan. Nou, we gaan een speciale uitvoering, een live uitvoering uit de Labyrinth van Sting, Fields of Gold.

0: Nou, de terechte applaus, dat was natuurlijk voor Sting met de Fields of Gold. En ja, dat heeft ook te maken met volgens Ruud Bakker dat het ambtelijk kan. Dat we hier op goud zitten, nou kan je nagaan. Hoe staat die ambtelijke organisatie ervoor? Ja, je bent al een beetje lyrisch eigenlijk. Hè? Staat die er goed voor?
1: Ja, kijk, wij meten gewoon 2 keer per jaar hoe we ervoor staan. En dan kijken we naar leiderschap, we kijken naar samenwerking, we kijken naar sociale veiligheid. We kijken hoe mensen hun werk waarderen. We kijken naar werkdruk. Dus 2 keer per jaar.
0: Dat is een enquête.
1: Ja, dat is een enquête. En daar doet zo'n 76% van de ambtenaren doet daaraan mee.
0: Dat is, ja.
1: Ja, dus dat zegt ook wel iets. We vergelijken ons ook met andere gemeenten. Dus we kijken ook naar het ziekteverzuim. We kijken naar de gemiddelde leeftijd. En dan zeg ik van ja, we staan er enorm goed voor. Want we hebben een veel lager ziekteverzuim. We zijn een jongere gemeente dan de gemiddelde gemeente in Nederland. Als je kijkt naar ons medewerkersonderzoek. Ik gaf het net al aan, 95% voelt zich verantwoordelijk en betrokken voor zijn eigen werk. Dus ook voor de stad. Hoge sociale veiligheid. Goede doorstroming. We hebben veel jonge collega's kunnen aantrekken de afgelopen jaren. Die zie je ook dat zij carrière willen maken binnen de organisatie. Ja, we staan er ontzettend goed voor. Dus ik ga weg nu na 5 jaar. Maar wat ik weet, ik laat iets moois achter.
0: Dat is mooi.
1: En dat is iets niet wat ik zelf heb gedaan. Dat doe ik altijd natuurlijk met de directie. Er zit nu ook gewoon een goede directie. En die kunnen ook gewoon door op de koers die is ingezet.
0: Ja, hoe groot is het ambtelijk apparaat eigenlijk?
1: We hebben natuurlijk 742, noemen ze dan, FTE's.
0: Ja.
1: Dat zijn altijd meer mensen. We hebben de inhuur hebben wij teruggedrongen. Dat was ooit bijna 30%. Dat is nu naar 20%. Dus als je het hebt, hoeveel mensen lopen er nu rond in het huis van de stad? Dan zijn het er rond de 1050.
0: Ja.
1: Dus inhuur en mensen. Die zijn actief. En ik zei dat de gemeente is een van de meest complexe organisaties. Want wij doen 400 verschillende dingen voor onze gouwenaars. En dat gaat van uiteindelijk het aanleggen van de weg. Tot en met het zorgen dat mensen dat zorg en ondersteuning thuis krijgen. We hebben natuurlijk ongelooflijk breed takenpakket. Het verstrekken van een rijbewijs. Een stadsecoloog die zorgt dat wij gewoon voldoende groen hebben in de bermen.
0: Ja.
1: We hebben echt ongelooflijk veel taken. Dat maakt het ook een bijzondere organisatie.
0: Ja, en je hebt natuurlijk nog de regio. Ik bedoel, Gouda is regiogemeente, dus dat geeft ook extra taken, denk ik.
1: Ja, ik heb ook een korte lijn met de gemeentesecretarissen van de 4 omliggende gemeenten. Dat is de regio Midden-Holland. Dus zowel de burgemeesters, de wethouders, maar ook de gemeentesecretarissen, die ontmoeten elkaar regelmatig. Want een aantal vraagstukken, die overstijgen onze gemeentegrens.
0: Ja.
1: Dus als het gaat over de bereikbaarheid, de mobiliteit van bijvoorbeeld Westergouwen, dan is dat niet alleen maar iets van Gouda. Nee, daar hebben wij Zuidplas ongelooflijk hard voor nodig. En we hebben de afgelopen jaren intensief samengewerkt om aandacht te vragen voor mobiliteit rondom Westergouwen. En of het nu gaat bij de provincie of het gaat bij andere organen. Wij vragen aandacht samen met die andere gemeenten voor onze lokale problematiek.
0: Ja. Ja, ik las in de krant ook dat bijvoorbeeld een voorbeeld is dan dat een aantal gemeenten binnen Zuid-Holland, daar zit Gouda ook bij, nu kijken of ze goedkopere leveranciers kunnen krijgen voor die laadpalen en zo.
1: Ja. Ja.
0: Het is heel groot, wordt het aangepakt.
1: Ja, dus we zijn altijd aan het kijken met wie kunnen we nu samenwerken. Dus als het gaat over mobiliteit van Westergouwen werken we heel nauw samen met de regio Midden-Holland. Dat is Krimpende Waard, Zuidplas, Bodegraven, Reewijk en Wellingsveen.
0: Ja.
1: Maar als het gaat bijvoorbeeld over circulaire economie, werken we weer nauw samen met Alphen aan de Rijn en Woerden.
0: En dan ga je over de provinciegrens heen.
1: Dan gaan we over de provinciegrens, want dan gaat het veel meer over het groene hart. En dan hebben we het ook over toerisme en recreatie. Dus wij zijn altijd aan het kijken met wie kunnen we samenwerken, zodat we de belangen van Gouda naar voren kunnen laten komen.
0: Ja, je noemde net al een paar voorbeelden. Wat was er nu de komende jaren de belangrijkste onderwerpen voor zo'n regionale samenwerking, zou ik zeggen?
1: Ja, dus dat blijft toch ook mobiliteit. Dus,
0: ja? En de woningbouw misschien?
1: Woningbouw, ja, je ziet wel dat wij met Westergouwen, we liggen gewoon op koers. Dus we krijgen er zo'n 900 à 1000 Gouwenaars per jaar bij. Dus dat loopt gewoon door. Maar de bereikbaarheid, en ook de bereikbaarheid in het brede goud, dat is wel een punt. En dat is ook iets waar terecht onder onze ondernemersvereniging echt aandacht voor vragen. Dus er ligt nu een pakket Om bijvoorbeeld de N-wegen te verbreden, kruisingen te verbreden, dat ligt nu klaar.
0: En openbaar vervoer misschien mogelijk?
1: Openbaar vervoer, ons belangrijkste lobbypunt van de afgelopen jaren is geweest een treinstation in de tussen Zuidplas en Westergouwen in.
0: Komt dat er nu eigenlijk?
1: Ja, dat is er nog niet doorheen. Nee, we staan nog wel op onze wensenlijst.
0: Ik hoor er niet zoveel van.
1: Ja, dus er ligt wel een heel pakket, want we zijn natuurlijk met korte landen. Dat is een enorm groot gebied wat ontwikkeld wordt bij Zuidplas. En daar wil het Rijk.
0: Dus misschien een extra druk om de.
1: En dat brengen we allemaal in beeld. Dus we hebben uiteindelijk ook in beeld gebracht. En dat is dus ambtelijk handwerk. Hoeveel overstapbewegingen, hoeveel mensen gaan er nu wonen? Wat betekent dat uiteindelijk ook voor hoe druk het wordt? Nog drukker gaat worden op die N-wegen. En dat soort feiten brengen we allemaal in richting een ProRail. Richting een NS om aandacht te vragen, kunnen we niet een station krijgen tussen Zuidplas en Korte Landen in, ja. Zodat wij mensen makkelijk kunnen vervoeren.
0: Ja. Ja, en dan heb je natuurlijk ook het milieu.
1: Ja.
0: En alle problemen die daar mogelijk gaan spelen. Want mobiliteit, en heb je het over parkeren, noem maar wat.
1: Ja, kijk, en dat is en dat vind ik wel de crux. Wij vragen ook in onze ambtelijke advisering, zeggen, ja, we kunnen wel meer woningen bouwen, maar hoe zit het dan met groen en prettig leven? En hoe zit het dan met maatschappelijke voorzieningen, bijvoorbeeld een huisartsenpost? Dus wij zullen altijd in onze advisering aangeven, je kan wel het ene willen, maar heb dan aandacht voor
0: het andere. Let dan wel daarop en daar en daarop.
1: Ja. En een mooi voorbeeld is natuurlijk bij de Heuvelaan, gaan we nu naar woningbouw. En dan moet je altijd balanceren tussen van hoeveel plek groen, hoeveel sociale woningbouw, hoeveel parkeerplaatsen uiteindelijk voor al die sportverenigingen die er zitten. En het is altijd balanceren tussen al die verschillende belangen. En dat is, zeg ik al, dat is het ambtelijk handwerk. Je kan nooit zeggen, we maken één grote parkeerplaats van. Je hebt nog altijd andere belangen die spelen.
0: Ja. Je moet ook over een verstand van hebben bijna.
1: Ja, gelukkig heb ik ik zit op goud, dus ik laat me graag ook adviseren. Dus ik heb mensen die daar echt goed in doorgeleerd hebben. Ze vaak ook op technische universiteit hebben gezeten. En uiteindelijk ook inhoudelijk verstand hebben van dit soort vraagstukken.
0: Ja. We gaan een stukje muziek daar van Stroma. Stroma heet die, geloof ik. Hè? Alors on danse. Waarom die keuze?
1: Alors on danse. Dus, het eerste feest wat ik had in Gouda.
0: Oh ja.
1: Dat was op Goud Asfalt. En dan hadden we bij de theaterbakkerij hadden wij een ontzettend leuk bandje. En de wethouder Michiel Bunnen en ik gingen dansen.
0: Oh.
1: En dat was jaren geleden dat er werd gedanst in de organisatie van Gouda.
0: Zijn er beelden van?
1: Er zijn ik weet niet of er beelden van zijn. Maar uiteindelijk, we zijn gaan dansen. En vanaf dat moment hebben we gewoon feesten waarin ook wordt gedanst. Dus plezier, hè? Dus aan de ene kant hard werken voor de Goudenaar. Aan de andere kant, twee keer per jaar hebben we gewoon een feest waar ook gedanst wordt.
0: Nou.
1: Alors on danse.
0: Alors on danse.

0: Ja, de laatste tikken van Stroma. Allorandance. De VNG-prijzen.
1: Ja. Ja, dat wilde ik toch. Uiteindelijk heb ik wel verteld van ja. We hebben een ontzettend leuke organisatie om voor te werken.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk kijk ik ook, hoe doen we het nu?
0: Ja. De beloningen.
1: De beloningen. En de VNG, dat is de Vereniging Nederlandse Gemeenten. 342 Nederlandse gemeenten zijn erop aangesloten.
0: Ja.
1: Die hebben ieder jaar prijzen voor de beste uitvoeringspraktijken in Nederland. En van de 12 uitvoeringspraktijken die genomineerd waren, waren er 2 uit Gouda.
0: En welke waren dat?
1: Dat ging over de meedoenbalie, dus een samenwerking tussen het COA voor ons asielzoekerscentrum, ja, in Gouda. Dus hoe zorgen wij, en daar komt weer Ronald weer naar voren. Hoe zorgen wij dat mensen ook geactiveerd worden om ook gewoon iets te betekenen voor die samenleving? De meedoenbalie, die heeft uiteindelijk ook gewonnen. Dus dat is een hele mooie uitvoeringspraktijk.
0: Is het ontgaan? Is het ergens gepubliceerd?
1: Ja, het is wel in de krant geweest. Nou ja. En de tweede is de inzet van onze ervaringsdeskundigen binnen de jeugdzorg. Dus we hebben gewoon, als ambtenaar hebben wij ook gewoon ervaringsdeskundigen in dienst genomen.
0: Ja.
1: Mensen die ervaring hebben in de jeugdzorg. En al onze mensen ook adviseren hoe je dat het beste kan doen.
0: Ja.
1: Dus wij stimuleren ook gewoon we moeten gewoon vernieuwen, creatief zijn, op een andere manier werken. De jongste ambtenaren van het jaar, vorig jaar hebben we de finale bereikt. Dus uiteindelijk zaten er 3 jonge ambtenaren uit heel Nederland in die finale, waarvan weer 1 in Gouda. Dus ik stimuleer ook van, wees nou eens ook trots op wat je doet en draag het uit.
0: Zit in de naam, hè? Gouda.
1: Gouda, precies. Ja, ja. We zitten op goud. Dus dat is wel, en dat is mooi en dat geeft ook heel veel energie. Dus we hebben ook een eigen jongste ambtenaar van het jaar verkiezing van Gouda bij ons in de cinema. We besteden echt aandacht aan.
0: Ja, hoe gaat die verkiezing dan tot, komt die tot stand?
1: Nou, we hebben dat is ontzettend leuk. We hebben een jonge ambtenarenvereniging, Jong Goud.
0: Ja.
1: Die hebben zelf het initiatief genomen. Wij willen zo'n verkiezing. We hebben daar geld voor nodig. Als directie hebben we gezegd, nou, dat geld krijgen jullie. En die organiseren dat. En dan kunnen mensen zich nomineren of ze worden genomineerd door hun teamleden. En dan vindt je verkiezing plaats, zit er een jury. En uiteindelijk de jonge ambtenaar van Gouda wordt dan afgevaardigd naar de landelijke verkiezingen. Dus we hebben nu weer iemand die aan de landelijke verkiezingen gaat meedoen.
0: Oh, kijk eens aan. Dat is hartstikke mooi.
1: Ja.
0: Je noemde net al COA. Ik bedoel, we hebben gelukkig geen loosrechtse toestanden hier in Gouda, hè?
1: Nee. Dus we hebben eerst natuurlijk de boot gehad in de IJssel. En we hebben nu een AZC. En wat ik zie, en ik heb het ook persoonlijk gezien, onze burgemeester, ook onze wethouders, zijn ook bijvoorbeeld in korte acte persoonlijk bij mensen langs geweest.
0: Ja.
1: Of ze zijn bij het bedrijventerrein, zijn ze ook persoonlijk langs geweest. Dus uiteindelijk mensen meenemen, luisteren, ook naar de punten of de zorgen die spelen. Daarvan zie ik dat onze bestuurders dat op een uitstekende manier hebben gedaan. Dus uiteindelijk zie ik gewoon dat de hele besluitvorming rondom het asielzoekcentrum heel rustig is verlopen.
0: Ja.
1: Maar
0: ja,
1: dat ook de stad zich enorm gastvrij heeft opgesteld. Of nu gaat naar onze Oekraïnse vluchtelingen of onze asielzoekers, dat de stad vanaf dag 1 al heeft gekeken wat kunnen we bijdragen als het gaat over taalonderwijs of mensen laten meedoen.
0: Ja. Toen de muziek draaide hadden we het even over nog dingen. Ecopark noemde je wel. Wil je daar nog wat over vertellen?
1: Ja, dat is wel een keiharde les geweest ook voor ons als ambtenaren.
0: Ja.
1: Want dat hebben wij, dat heb ik. Ik neem altijd die verantwoordelijkheid. Dat heb ik niet goed gedaan. En vervolgens is er ook een rekenkamerrapport verschenen. En we zijn nu ook aan het verbeteren op basis van het Ecopark.
0: En had dat met communicatie te maken? Of met...
1: Nou, het is ook wel van hoe werk je nu in zo'n project? Hoe neem je ook je wethouder daar goed in mee?
0: Ja, ja.
1: Daar hebben wij gewoon steken laten vallen.
0: Hmm.
1: En dat heb ik ook erkend. Ook erkend binnen het college. Daar heb ik ook de verantwoordelijkheid voor genomen. En uiteindelijk is het aan de politiek hoe ze daar vervolgens mee omgaan. Maar we hebben daar wel van geleerd dat we nu op een veel betere manier onze projecten eigenlijk aan het leiden zijn. Dat we niet meer tegen dit soort zaken aanlopen.
0: Nee. Het uurtje bijna om, Ruud. Hoe kijk jij terug? Hoe ga jij Gouda herinneren zometeen na 1 juni?
1: Ja, ik heb ontzettend veel geleerd. Ontzettend mooie dingen meegemaakt. Vervelende dingen meegemaakt. Maar ik heb gewoon een heel warm gevoel van Gouda. Voor de stad. Voor de ambtelijke organisatie. Voor het bestuur. Ik zie gewoon een ontzettend leuke, mooie, lieve stad. In het groene hart. Die gewoon... Met ambtenaren die echt met groot hart voor die stad werken. Ja. Dus ik ga met een heel goed gevoel weg uit Gouda.
0: Kijk eens aan. Nou, heb je nog tip voor je opvolger? Ik bedoel, er zullen we bezig zijn, denk ik, met ja, de sollicitatieprocedures.
1: Houd koers. Dus vertrouw gewoon op de kracht van je mensen. Vertrouw op de kracht van de stad. Want dat zit goed.
0: En de hij of zij die jouw opvolger wordt, die kan altijd nog bij jou terecht voor tips waarschijnlijk.
1: Ja.
0: Of voor informatie.
1: Klopt.
0: Ja. Nou Ruud, ik zou zeggen bedankt. Heel veel succes in je nieuwe baan in een van de mooiste steden van Nederland. Rotterdam. Hè?
1: De allermooiste rotstad die er is.
0: Allermooiste rotstad die er is. Ja, dat is een mooi liedje. Daar gaan we mee uit. En dat is van Hermes Houseband. Ja, dat is ook iets typisch Rotterdams. Hè? Rotterdams.
1: Ja.
0: Studentenclubje.
1: Ja, er zit dus inderdaad. De Rotterdamse studenten hebben een prachtige band. En die hebben mooie nummers gemaakt. Waaronder dit nummer.
0: Ja. Nou, nogmaals Ruud Bakker bedankt. De allermooiste rotstad van de Hermes Houseband. Daar gaan we mee uit. Dit was Machiavelli. Arjan Doelman bedankt voor de techniek. En volgende week zit hier Elian Griffioen. En dan maken we weer kennis met een tweetal nieuwe gemeenteraadsleden. Ik wens iedereen een prettig weekend.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met tientallen drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode, zegt de burgemeester van Kiev. 16 mensen raakten gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. Mensen kwamen onder het puin vast te zitten. Ook andere plaatsen zijn aangevallen in Oekraïne. De Oekraïnse luchtmacht meldt dat Rusland vannacht ruim 600 drones en 50 raketten op Oekraïne heeft afgevuurd. De Amerikaanse president Trump is begonnen aan zijn staatsbezoek aan China. Het is een belangrijk diplomatiek moment tussen dat land en de VS. President Xi gaf Trump een warm welkom, onder meer met een uitgebreide ceremonie, waaronder een militaire parade. Xi wil zo een duidelijke boodschap overbrengen, zegt correspondent Gabi Verberg.
1: China wil laten zien dat het de VS respecteert, dat ze weten dat er een hele hoop gelegen is aan een goede relatie met de VS en dat het de gesprekken serieus neemt. Dat is wat we vandaag tot nu toe gezien hebben.
0: Xi benadrukt in een toespraak het belang van stabiliteit tussen China en de VS. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1.
2: Dan fluit Lindhout af en is het geen goed resultaat voor Almere City. De favoriet in het tweeluik op voorhand verliest met 1-0 van een goed gegroepeerd Willem II. Dat een uitstekende uitgangspositie heeft om zaterdag de wedstrijd af te dwingen die ze naar de Eredivisie kan brengen.
0: Zaterdag is dus de return. De winnaar van de duels plaatst zich dan voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en ook dan is het fris. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht ruim 1500 drones en 50 raketten op Oekraïne afgevuurd. Dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. Opnieuw was de hoofdstad Kiev één van de doelwitten. Volgens de burgemeester vielen zeker 1 doden en raakten 16 anderen gewond. Onder meer door een woongebouw dat getroffen werd en deels instortte. Meerdere inwoners kwamen vast te zitten onder het puin. En de volgende gaat over China, want de eerste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is begonnen. Chinese president Xi ontving hem met onder meer een militaire parade. Xi benoemde in zijn toespraak dat hij stabiliteit tussen China en de VS belangrijk vindt, zegt correspondent Gabi Verberg.
1: Hij sprak over hoe hij hoopt dat China en de VS partners kunnen worden in plaats van vijanden. Want conflicten, daar hebben we allebei last van. Maar van samenwerking, daar hebben we allebei baat bij. Dat waren de woorden van Xi.
0: Xi en Trump spraken ruim 2 uur met elkaar. Volgens China ging het ook over de kwestie Taiwan. Maar Trump wilde dat niet bevestigen. Het kabinet investeert meer geld in knarrenhofjes. Het zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Een groot deel van de medicijnen die illegaal online verkrijgbaar zijn komt uit het reguliere farmaceutische circuit, zegt Semla. Het tv-programma onderzocht de handel in zware, verslavende pijnstillers die alleen de dokter mag voorschrijven. Door een undercover actie kwam het programma meer te weten, zegt journalist Tom van der Ham.
2: En op de zwarte markt contact te leggen met handelaren en dealers. En daar horen wij het verhaal dat veel van deze pillen dus gewoon uit de reguliere keten komen. Dus uit ziekenhuizen en apotheken.
0: Mensen die bij apotheken en ziekenhuizen werken zouden de medicijnen doorsluizen. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich samen met 51 andere landen van stemming omdat ze geen hiërarchie van wreedheden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken erkent dat de communicatie daarover met betrokkenen uit heel het Koninkrijk beter had gekund. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om weer op vrije voeten te komen moet Yermak een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld heeft hij naar eigen zeggen niet. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Het kabinet investeert meer in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen. Maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Het kabinet trekt dit jaar 40 miljoen euro subsidie uit voor de knarrenhofjes. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Kroonstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe. Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland stemde niet mee omdat het geen hiërarchie van wreedheden wil. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. In Wateringen in Zuid-Holland is vanochtend een auto een supermarkt binnengereden. Volgens Omroep West gebeurde dat kort na openingstijd. De gevel raakte zwaar beschadigd en ook in de winkel was de ravage groot. De brandweer moest eraan te pas komen om de auto weer uit het pand te trekken. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. De organisatie van het WK Voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. De Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het officiële nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van de stad New York. Het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A12 Utrecht richting Den Haag voor Bleiswijk, 5 minuten vertraging. A44 Amsterdam richting Den Haag voor Oestgeest, 5 minuten oponthoud. Er komt een spoedreparatie, het verkeer moet daar via de af- en de oprit langs. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er afgelopen nacht in totaal meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne afgevuurd. Gisteren waren er ook al grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne. Premier Žilina van Letland stapt op. Haar regering had sinds gisteren geen meerderheid meer in het parlement, nadat een linkse partij uit de coalitie was gestapt uit woede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest van Žilina vertrekken na verwijten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Enkele dagen eerder waren er opnieuw Oekraïnse drones op Lets grondgebied terechtgekomen. Door het opstappen van de premier wordt het kabinet demissionair. In oktober staan in Letland parlementsverkiezingen gepland. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat er contact had moeten zijn met de Caribische eilanden over een gevoelige VN-resolutie in maart. Daarin werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming, maar sprak daar niet over met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Formeel had dat wel gemoeten. In het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. De jongen zag tijdens een wandeling iets vreemds uit de grond steken. Hij pakte het en toen bleek het een zwaard te zijn. Het dateert waarschijnlijk uit de periode voor of net aan het begin van de Vikingtijd. Het wapen is overgedragen aan het Cultuurhistorisch Museum in Oslo. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie één Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine blijven. Het dodental na Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is volgens de lokale autoriteiten opgelopen naar 5. Tientallen mensen raakten gewond. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland afgelopen nacht meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne af. Gisteren waren er ook al grootschalige aanvallen op Oekraïne. Voor de kust van Oman is een schip aangevallen dat onder Indiase vlag voer. Dat zeggen de Indiase autoriteiten. Het schip dat vee vervoerde zou na de aanval zijn gezonken, maar de bemanning zou op tijd in veiligheid zijn gebracht. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval onacceptabel, vooral omdat het om een commercieel schip ging. Wie de aanval uitvoerde, werd er niet bij gezegd. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster moet levenslang de cel in voor de moord op haar man. Die overleed 4 jaar geleden. De vrouw publiceerde daarna een boek voor kinderen over het omgaan met rouw. Tijdens de promotietour voor het boek werd ze opgepakt. Ze bleek haar man te hebben vergiftigd met een grote hoeveelheid fentanyl. De vrouw zat diep in de schulden en was uit op de miljoenen euro's van de levensverzekering van haar man. Het weer. Vanuit het noorden wordt het steeds vaker droog en breekt de zon beter door. Het is koud met maxima van 10 tot 13 graden. Vanavond ook meest droog, maar vannacht in de kustprovincies kans op een bui. Morgen valt er opnieuw geregeld een bui en is het nog iets frisser. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft in Peking president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis. Dat zou dan op 24 september moeten gebeuren. Tijdens het staatsbanket bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Hij sprak de hoop uit op een goede samenwerking tussen de VS en China in de toekomst. In het 2 uur durende gesprek dat Trump en Xi eerder vandaag met elkaar hadden, zou Xi hebben gewaarschuwd dat de relatie met de VS gevaar loopt als de kwestie Taiwan niet goed wordt behandeld. Trump wilde daar na afloop niets over kwijt. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers en bemanningsleden van het schip voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine. Het weer. Vanmiddag in het midden en zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat bij Zoetewoudendorp een file van 7 kilometer. Vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwerstad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwerstad.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter een mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij vaak genoemd als kandidaat. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek op 24 september. Tijdens het staatsbanket in Peking bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar. Dat zou onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en het zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouden Stad hoor je het.
5: Hallo, Marcia hier van Radio Totaal Normaal. Deze uitzending is een herhaling.
6: Sorry.
5: Ja, eenstemmig deze keer.

gek. Je hoort het al. Niks is te gek, maar totaal normaal. Yeah. Ja, je luistert weer naar een nieuwe uitzending van Radio Totaal Normaal op Gouwestad. Ja, het is 16 mei 2024. Of als je later luistert, dan niet meer. Maar ja, Totaal Normaal, een programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En ja, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb toch echt wel een beetje de zomersmaak te pakken. En ja, om dit gevoel voor te zetten, hebben we vandaag een luchtig onderwerp. Misschien wel een heel luchtig onderwerp. In het kader van de vakantie die veel mensen misschien al hebben geboekt of nog gaan doen, en proberen we tot de naakte waarheid te komen van het onderwerp van vandaag. En dat is natuurisme en naakt recreëren. Ja, wat is natuurisme en waarom zou je dit doen? Zijn dat dan allemaal perverselingen? En ja, wat is er mogelijk als je daarin geïnteresseerd bent? Daarom spreken we vandaag Christine Kouwman, woordvoerder van de NFN Open en Bloot. En Ida Molenaar, woordvoerder naar ons weten van de camping De Bessenhof uit Reewijk. Dat is een naturistencamping. En we gaan nog wat feitjes af. En we sluiten weer af, zoals altijd, met een gedicht. Dus ja, hou je vast. Maak je broekriem vast, of juist niet. En daar gaan we dan.

0: Ja, je kan het wel weer horen. Jaap heeft de muziek weer uitgekozen. Dat is altijd weer een lekkere stijl, hoor. Pudding on the Staal. Lonnie Donegan. Ja, soms wil je kleren aan, soms wil je kleren uit. Voor iedereen die liever zonder kleren rondloopt, is de NFN een vereniging voor naturisten en aangesloten naturistenverenigingen, die zich onder andere sterk maken voor de belangen van naturisten en de acceptatie hiervan. En wat naturisme is, of er andere soorten zijn en wat daar de verschillen dan van zijn en wat ze precies doen en organiseren, vragen wij aan Christine Kouwman, woordvoerder van de NFN, open en bloot. Aan de telefoon, Christine Kouwman, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, bedankt dat u in de uitzending wilde komen.
1: Graag gedaan.
0: Ja, allereerst, voor de luisteraar, wie bent u?
1: Nou, ik ben Christine Kouwman en ik ben directeur-bestuurder bij NFN Open en Bloot.
0: Directeur-bestuurder, kijk. Ja, wij hoorden woordvoerder, maar bestuurder en directeur. Nou, is dat een...
1: Ook woordvoerder, hoor.
0: Ook woordvoerder,
1: ja. Want ik sta je nu gewoon ook te woord.
0: Ja, dat is ook wel weer waard. Eigenlijk iedereen die geïnterviewd wordt hier is toch wel een soort van woordvoerder.
1: Ja, toch? Uiteindelijk wel, ja.
0: Want wat doet u dan precies binnen in de organisatie dan als directeur en bestuurder?
1: Ja, wat een directeur en de bestuurder eigenlijk bij iedere organisatie doet, dat is met name het bureau aansturen en zorgen voor strategie en beleid.
0: Ja.
1: Ja,
0: okay.
1: Dat is niet zo ambitieus, ook niet heel anders. Nee.
0: Ja, en doet u dat al lang?
1: Ja, intussen werk ik alweer 8 jaar.
0: Kijk, dus niks vreemd en alles kunnen we vragen, begrijp ik al.
1: Ik laat me graag uitdagen.
0: Nou,
1: ja.
0: Helemaal goed. Wij dagen graag uit. Dus.
1: Goed hoor.
0: Want hoe bent u dan bij de NFN terechtgekomen? Heeft u daar zelf ook ervaring met naturisme, zeg maar, bijvoorbeeld?
1: Nou, dat was niet de hoofdreden. Natuurlijk heb ik dat wel. Maar ik ben vooral ook gaan solliciteren. Omdat ik de functieinhoud heel erg leuk vond.
0: Oké, okay. Maar dat stond eigenlijk naast van dat u eigenlijk ook naturist bent.
1: Ja, ik was op zoek naar een andere baan en toen zag ik dit en toen dacht ik, oh, dit vind ik wel heel erg leuk. En daarnaast ben ik ook nog iemand die ook graag naakt hier. Dus het is niet dat ik NFN niet kende, dus dat maakt het voor mij wel een hele mooie combinatie.
0: Ja, dan sluit het natuurlijk gewoon naadloos aan wat dat betreft.
1: Ook ik ben maar een van de zoveel met mijn eigen belevingen natuurlijk. Dus in principe in mijn werk maakt dat niet zo heel veel uit. Want wij zijn er voor alle naaktrecreanten in Nederland.
0: Ja, want dat is natuurlijk... Ik ben benieuwd naar uw eigen stukje daarin ook wel. Want u zegt, ik ben naaktrecreant. Dat betekent dus dat u... Want wat houdt dat dan in? En hoe is dat dan? Is het een soort algemene noemer, naturisme? Of zijn er andere soorten?
1: Oké, nou dat zijn heel veel vragen. Ik praat inderdaad over een naaktrecreant. Dat doen wij sowieso binnen NFN. Eigenlijk praten we over niets anders. Wij gebruiken eigenlijk het woord naturisme en nudisme en blootloper. En nou ja, wat je er allemaal voor kan voorzinnen voor hokjes, dat gebruiken wij niet. Wij richten ons meer op het gemeenschappelijke wat naaktrecreanten hebben. En hoe je het beestje ook noemt, we hebben één ding gemeenschappelijk en dat is dat we allemaal een gevoel van vrijheid ervaren. En wij vinden het belangrijk om juist het gemeenschappelijke te benadrukken. Mm-hmm. En niet zozeer de verschillen.
0: Ja, nou ja, ik begrijp
1: dat. Dat is natuurlijk ook gewoon zo. Als je 2,5 miljoen mensen hebt die naaktrecreëren,
0: kijk,
1: dan kan je misschien zelf ook invullen dat die mensen niet allemaal hetzelfde zijn. En ook niet waarschijnlijk allemaal met dezelfde ideeën heel graag zonder kleren zijn.
0: Ja, want u benoemt al naaktloper, naaktrecreant, nudist, naturist. En als NFN benadrukt u vooral de overeenkomsten en maak jullie je sterk voor naakt recreant zijn, basically. Ja. Maar toch vraag ik me wel af wat dan de verschillen zijn. Want voor mij is het een hele nieuwe wereld. Hè? Dus,
1: dat is ook prima, maar daarom zeg ik ook. Ja. De verschillen zijn onduidelijk, zeker in die termen. En daarom hebben we daar ook afscheid in die zin.
0: Ja, op die manier.
1: Als je natuurlijk helemaal teruggaat, zeg maar, hoe naakt recreatie is ontstaan. Dat was natuurlijk intussen bijna een eeuw geleden. Dat is zo in de jaren 1950, 1960 gebeurd. Toen zag je eigenlijk dat mensen die toen al bloot gingen, dat die dat voornamelijk ook wel deden vanuit een bepaalde lifestyle, vanuit een bepaalde levenswaarde. Eigenlijk waren die mensen ook heel vaak vegetarisch, dronken geen alcohol, rookten niet, waren heel erg bewust met zichzelf bezig met de natuur, voelden zich ook heel erg één met de natuur. Zij noemden zichzelf toen ook naturisten. Later zag je natuurlijk dat heel veel, en dat zie je nog steeds, maar daar kom ik dan op, dat eigenlijk heel veel mensen ook wel heel graag bloot gingen, maar eigenlijk niet zozeer aan die levenswaarde hingen. Dus die waren vegetarisch en die dronken wel alcohol en rookten. Konden zich eigenlijk niet helemaal onder de noemer naturisme vinden. Die werden toen nudisten genoemd, of noemden zichzelf zo. Dat waren toen ook al een beetje over, hè? Want eigenlijk als je kijkt naar Engelstalige landen, daar praten ze heel veel over nudisten. Je ziet ook dat de media eigenlijk altijd over nudisten praat en niet over naturisten. Intussen zijn we heel veel jaren verder, heeft iedereen een eigen invulling over naturist en nudist. Vandaar dat wij zelf vanuit belangenbehartiger ook niet meer precies weten wie wat is en wat iemand daar nou onder verstaat. Ook omdat het overal door elkaar gebruikt wordt eigenlijk.
0: Dus zelfs voor jullie geen touw meer vast te knopen, zeg maar, op een gegeven moment.
1: Eigenlijk niet. Je ziet wel natuurlijk dat de aangesloten verenigingen die bij ons, die noemen zich nog wel heel vaak naturistenvereniging, maar die dateren ook nog heel vaak uit de tijd van 1960. Dus dat is op zich ook logisch dat ze zich nog steeds naturistenverenigingen noemen. Maar ook daar wordt zeker alcohol ook gedronken. Er zijn niet meer alleen vegetarische mensen. En er wordt zeker ook, denk ik, door mensen ook zeker gerookt. Dus je ziet wel, zeg maar, dat daardoor het steeds meer aan het verschuiven is.
0: Ja.
1: Wij hebben wel een groot marktonderzoek laten doen onder die 2,5 miljoen naaktrecreanten. En dan zie je wel twee verschillen. En dan zie je eigenlijk één groep. En die is heel groot. Dat is eigenlijk de grootste groep is die mensen gaan naakt recreëren en hangen en het dan ook echt aan het recreëren. Dus daar waar mensen badkleding aantrekken, doen zij dat niet.
0: Ja.
1: Daar zit geen leefstijl en levenswaarde achter, maar puur van, goh, ik vind een pak niet lekker zitten. Waarom zou ik het aandoen? Ik lig veel liever in mijn blootje op het strand, of als ik op vakantie ben en ik heb een vakantiehuisje gehuurd. Dat je dan zoekt naar iets wat lekker vrij ligt, dat je lekker zo in je zwembadje kan springen.
0: Ja.
1: Die gaan ook graag naar campings toe, want dat doen heel veel Nederlanders, ook naar geklede campings. Daar gebeurt ook niks anders dan wat je op een geklede camping ziet, behalve dat mensen geen badkleding aan hebben.
0: Ja.
1: De andere groep, hè, die is wat kleiner en die hebben het wel veel meer. Die recreëren natuurlijk ook graag bloot, wat ik net noemde. Maar daar is het wel een belangrijke levenswaarde voor.
0: Ja.
1: Die vinden misschien af en toe kleren helemaal niet zo lekker zitten. Of die vinden het leuk om gelijkgestemden tegen te komen. Of ja, daar is bloot iets meer voor dan alleen maar recreëren.
0: Ja, op die manier. Dus van oorsprong is het, zeg maar, vanaf 1960 zo'n beetje zijn de naturisten gekomen. En dat was meer een beetje richting inderdaad de één met de natuur. En het zegt natuurlijk al naturisme. Ja. En dan heb je de nudisten die dan niet per se met de natuur, maar gewoon graag even geen kleren aan willen. En nu hebben jullie dus onderzoek gedaan. En omdat de terminologie eigenlijk allemaal een beetje vervaagd zijn, heb je dus vooral de recreanten die dus waar haar badkleding wordt gedragen. Dat dus liever niet doen.
1: Daarom zeggen we naaktrecreanten, want daar valt wat ons betreft echt
0: alles onder. Ja.
1: En wij willen er ook voor allemaal zijn. Wij zeggen ook niet het ene is beter of slechter dan het ander. Want iedereen geniet van het bloot zijn en dat vinden wij als belangenbehartiger heel erg belangrijk.
0: Ja, dan heb je in die zin natuurlijk een goede overlap met elkaar.
1: En daar zit ook een grijs gedeelte tussen, want je valt, je bent soms niet alleen maar dit of alleen maar dat. Maar dit is wel een goffe onderverdeling die ook wel heel veel herkenbaarheid oplevert bij de naaktrecreanten zelf. Dat je echt ziet, oh ja, daar zit inderdaad. De ene doet het echt wel meer vanuit recreatie voor hem en die andere meer vanuit hun levenswaarde.
0: En hoe zit dat met u dan bijvoorbeeld?
1: Nou, ik denk dat ik het ook meer doe vanuit. Ja, ik heb gewoon echt de pest aan bikinis. Ik begrijp eigenlijk helemaal niet waarom die dingen zijn uitgevonden. Volgens mij hebben ze ook geen toegevoegde waarde. Want het is ook niet zo dat je ze zou dragen omdat je je zou schamen voor je lichaam. Want een bikini doet dat daar ook niet zo heel veel aan, denk ik. Als je daarvoor zou gaan recreëren. Ja. Ik denk dat je vooral recreëert voor jezelf en om lekker te ontspannen. Ja, en ik denk, waarom zou je zo moeilijk doen? Met allemaal zand in je broekje als je hebt gezwommen en lijntjes die verbranden. En het zit gewoon helemaal niet lekker. Dus ja, wat ben ik? Ik ben eigenlijk niks. Ik wil eigenlijk ook niet in een hokje gestopt worden.
0: Oké, fair enough. En denk vanuit wat u net al beschreef, ook logisch dat u dat zo benoemt natuurlijk. Ik bedoel in die zin inderdaad, van het is een soort van de norm om gekleed te zijn in deze maatschappij lijkt het. Maar inderdaad, als je er verder over na gaat denken, is het eigenlijk ook wel heel erg gek.
1: Maar als je het zo bekijkt, we worden allemaal bloot geboren. Niet met een zwembroekje of een bikini of met kledingstukjes aan.
0: Nee, dus inderdaad, doe maar gauw wat aan, want dit kan echt niet.
1: Op zich is kleding ook heel functioneel.
0: Tuurlijk,
1: en,
0: en
1: ik moet zeggen, ik heb ook heel graag wel ook kleren aan. Af en toe als ik uitga of iets ga doen dat je je ook mooi kan maken. Ik bedoel, dat is het ook wel weer het leuke van kleding. Dus het is ook niet dat en er zijn ook mensen in onze achterban die vinden kleding echt niet lekker zitten. Dat kan ook. Het is allemaal goed, weet je.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk ook wat wij vanuit NFV heel erg belangrijk vinden. Waar we ook echt wel onze campagnes ook op inzetten. Zo van, laat iedereen zijn eigen keuze maken en heb daar respect voor. Wij pleiten niet ervoor dat heel Nederland bloot moet. Maar wij pleiten er wel voor. Heb respect voor de keuzes die mensen maken. Je kan het ook doen. Misschien moet je het eerst een keer proberen voordat je er een oordeel over hebt. Hè. Dat zouden we wel het liefste zien.
0: Ja.
1: Heel vaak zijn er al oordelen of vinden mensen van alles zonder dat ze het ooit zelf hebben geprobeerd. En wij weten, als je het één keer hebt geprobeerd, dat je niet meer anders wil. Dus dat is wel. Maar we hebben wel zoiets van iedereen moet vooral doen waar je jezelf prettig bij voelt.
0: Nou ja, dat denk ik dat het een goede insteek is. Ja. Ik bedoel, wat dat betreft kennen mensen misschien toch ook wel een beetje. Als je naar de sauna bent geweest, loop je ook naakt. En dat is misschien de eerste keer heel erg spannend. Maar ik ben dan bijvoorbeeld zelf ook naar de sauna gegaan. En in eerste instantie vond ik het raar. Weet je wel, dat er gemengde kleedkamers waren. Dat ik denk van, maar dat je gaat toch naakt. Dus dan maakt dat ook niet uit. En dan doe je het eenmaal en denk je, wat lopen er voor mensen dan rond? Weet je wel, van is het heel raar of eng? Of word je heel erg aangestaard? En eigenlijk kan je dat gevoel binnen een paar minuten gewoon loslaten. Wanneer de ronde op een gegeven moment zie je het niet eens meer. En dan de eerste keer naakt zwemmen denk je ook van zo, dat is ook niet verkeerd. Wat dat betreft.
1: Dat is lekker, hè? Ook naar de sauna gaan is een vorm van als je dat in je blootje doet, is dat natuurlijk ook gewoon naar recreatie.
0: Misschien voor mensen voelt het als een ver van je bed show. Maar ik denk dat een groot deel van de mensen dat al wel in een bepaalde mate ervaren hebben.
1: Ja. Dat sommige mensen het wel lekker in hun eigen tuin doen. Hè? Zo van, ik heb een lekkere beschutte tuin. Waarom zal ik in mijn eigen tuin in een zwembroek gaan liggen of mijn bikini aantrekken? Maar ook dan ben je natuurlijk wel gewoon lekker, ben je wel aan het naaktrecreëren.
0: Ja, ja.
1: Het wordt ook af en toe door de media en in onze hoofden heel, heel groot gemaakt. Terwijl ik denk dat heel veel mensen het ook wel gewoon echt wel lekker vinden en inderdaad. En wat ik ook heel veel hoor, en ik weet niet of dat ook jouw ervaring is, Is dat als mensen in de sauna zijn geweest, dat je, en je ziet weer een keer de echte mensenlichamen.
0: Ja.
1: Dat dan iedereen denkt, ach ja, weet je, iedereen heeft wel iets. En ieder lichaam heeft wel iets. En eigenlijk zijn we allemaal mooi. Of je nou dik, dun of wat dan ook bent.
0: Dat vind ik heel mooi punt. Ja, want in die zin worden we natuurlijk gek gemaakt in de media met hoe iemand eruit hoort te zien. En dat, dan zeggen ze niet zo hoort eruit te zien. Maar je wordt natuurlijk doodgegooid met al die gefotoshopte lichaampjes op foto's. Ja. En al die. En op het moment dat je dus naakt dus rondloopt, dan is het inderdaad, dan zie je pas weer wat een normaal lichaam is. Ben je gewoon een soort van, zo raar is het allemaal niet. Je denkt op een gegeven moment dat je een soort alien bent, omdat je niet voldoet aan wat je allemaal in de media en zo ziet. En ook dat stuk kan heel erg bevrijdend en op een goede manier confronterend. Ik weet niet of dat het juiste woord is, maar heel goed zijn dat je dat een soort van weer reset. Van. Ja. En zelfs al zie je een lichaam met al zijn imperfecties, dat je dan ook denkt van joh, dat is eigenlijk helemaal niet erg.
1: Nee. Iedereen mag er zijn zoals die er is. En zeker als je lekker aan het ontspannen bent.
0: Ja.
1: Dat doe je vooral voor jezelf en niet voor de ander, denk ik. En ja, wat jij zegt ook inderdaad over de social media. Ja, het lichaam en vooral het vrouwelijke lichaam is natuurlijk ontzettend geseksualiseerd.
0: Ja.
1: Dus als je ook zo naar een lichaam kijkt, ja, dan passen daar de mooie plaatjes ook wel weer bij. Terwijl als je natuurlijk gewoon naar een lichaam kijkt van god, dat hebben we en dan mag je je fijn in voelen. En het is goed zoals je bent. Ja, dan geeft dat een gevoel ook weer van vrijheid. Van ik mag er zijn wie ik ben. En anderen accepteren dat ook.
0: Ja.
1: Dat is ook heel mooi wat we ook altijd terugkrijgen van bijvoorbeeld mensen met stoma's. Of vrouwen die ziek zijn geweest en één of twee borsten moeten missen. Ook daar wordt eigenlijk nauwelijks op gelet. Het hoort gewoon bij het leven en bij wat mensen meemaken. En ook dan mag je er gewoon zijn.
0: Ja,
1: en dat
0: jij,
1: vind ik echt wel iets moois.
0: En misschien dat is inderdaad heel mooi. En juist misschien omdat het inderdaad niet geseksualiseerde naaktheid is, dat wat u ook zegt, van dat het daardoor ook veel meer geaccepteerd is. En, kan je zeggen dat je als naaktrecreant misschien wel dan een positievere body mindset hebt en ook naar anderen toe?
1: Nou ja, in ieder geval is het zo dat je je lichaam accepteert zoals het is. Ik bedoel, dus of je altijd een positieve mindset hebt. Ik bedoel, ik heb ook wel dat ik misschien als ik naar mijn lichaam kijk, dat ik denk, goh, ik had misschien een paar dingetjes ook wel liever anders gezien. Maar ik koester dat lichaam ook wel.
0: Ja.
1: Want je moet het er gewoon mee doen. En het is ook gewoon mooi zoals het is. En en juist als je tussen allemaal mensen bent die ook bloot zijn, waar je ook ziet dat ieder lichaam gaat gewoon door het leven heen en je ziet het ook veranderen. Nu zie je ook heel vaak dat mensen daar een beetje raar over praten. Hè? Van nou, als je oud bent, dan mag je niet meer als vrouw topless, want dan heb je hangborsten of theezakjes. En dan denk ik, goh, maar een lichaam wat oud wordt, ziet er gewoon zo uit en dat is ook goed. Zo gaan we er allemaal uit zien.
0: Ja.
1: Of diegene die daar iets over roept, die op dat moment een stukje op is misschien.
0: Ja, dat is
1: of
0: het natuurlijk.
1: Of die daar iets aan heeft laten doen en daar siliconen heeft. Maar dan nog is dat niet hoe het lichaam er eigenlijk uit hoort te zien op die leeftijd. Maar ook dat is respect hebben, denk ik, voor elkaar.
0: Ik denk dat het heel goed is. Gewoon ook gewoon een realistisch beeld ervan hebben. En het lichaam is natuurlijk ook gewoon functioneel.

0: Ja, je luistert naar Radio Totaal Normaal op Radio Gouwestad. En vandaag hebben we het over een naakt recreëren. En daarvoor spreken we Christine Kouwman, directeur, bestuurder en woordvoerder van de NFN Open en Bloot. En zij is nog aan de lijn als het goed is. Welkom terug, Christine.
1: Ja hoor, ik ben er nog steeds.
0: Hey, ja, de NFN, waar staat dat überhaupt voor? Ik kon dat niet vinden op de site.
1: Nee, NFN staat in die zin voor dat wij de belangenbehartiger zijn voor naaktrecreatie. En we heten Open en Bloot. NFN Open en Bloot is de naam.
0: Jullie heten Open en Bloot, maar waar staan de letters NFN voor dan?
1: Nergens voor. Ooit waren we, en dat zijn ook hele oude letters, daarom kan je het ook niet meer vinden. Want we hadden het net over 1960.
0: Ja, ja.
1: En toen waren we een federatie voor naturistenverenigingen. Daar zijn we inderdaad ooit uit ontstaan.
0: Ah.
1: Maar intussen is dat niet meer zo. Zijn we er natuurlijk nog steeds voor de verenigingen. En die zijn ook nog steeds wel bij ons aangesloten. En daar werken we ook heel graag samen mee. En doen we ook, die ondersteunen we ook. Met verschillende dingen. Maar in principe zijn wij gewoon een eigen vereniging intussen geworden. Ook met eigen leden en aangesloten verenigingen.
0: Oké, zo, dat was een hele hoop. Maar goed, dus inderdaad, ja. De NFN is meer al een bestaande afkorting geweest. Dus jullie hebben zoiets gehad van, nou, we laten dat zo. Ja. Maar we gebruiken eigenlijk de af... Hè?
1: Ja, ook omdat we het wel mooi vonden om het erin te laten staan. Omdat dat wel gewoon, nou ja, je stukje van je afkomst gewoon verzegelt.
0: Ja, maar eigenlijk is het dan ja. NFN niet op letten en dan Open en Bloot. Oké. Ja, want jullie zijn nu ook een eigen vereniging geworden. Dus en jullie ondersteunen andere verenigingen.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja. En je kan direct

0: lid bij ons worden. En dus als je lid bent bij ons, dan ondersteunt je ons werk. Zodat we ons werk kunnen doen als belangenbehartiging. We kunnen dan kennis en informatie delen. En nou ja, we zijn bezig met die maatschappelijke acceptatie. Wat ik nu eigenlijk aan het doen ben. Verenigingen die kunnen zich bij ons aansluiten. En daar doen we dan allerlei diensten voor terug. Voor de besturen van de vereniging. Daar zijn we een soort bond voor, zeg maar. Net als dat je de voetbalbond hebt, zijn wij de bond voor de vereniging.
1: Okay. Jullie helpen met het besturen van de natuuristenvereniging die zich aanmelden.
0: Want alle aangesloten verenigingen hebben natuurlijk een eigen bestuur.
1: Ja.
0: En wij ondersteunen de besturen.
1: Jullie ondersteunen dat. Is dat dan in praktische zin of financiële zin?
0: In praktische zin. Zij ondersteunen ons zodat wij wat werk voor ze kunnen doen. En dat zit met name ook in het veiligheidsaspect om dat te organiseren met elkaar. Maar we organiseren ook de landelijke open dag, waar dan de aangesloten verenigingen ook in meedoen. En wij maken daar dan weer publiciteit voor. Wij zorgen dat er twee keer per jaar een verenigingskamer is, waar de besturen van alle aangesloten verenigingen bij elkaar komen. En waar we dan ook kennis kunnen delen kunnen kijken naar onze diensten en producten die we voor de besturen van de verenigingen doen. Of die nog actueel zijn of wat we andere dingen moeten doen. We hebben iemand op kantoor zitten die eerste contactpersoon is voor de besturen van de verenigingen. Wij organiseren of kopen de verzekeringen collectief in. Nou ja, zo doen we allemaal. Wij hebben ervoor gezorgd dat er ook een verenigingsportaal is waar zij ook met elkaar kennis kunnen delen. Maar waar vanuit de veiligheid ook weer hun leden ingevoerd kunnen worden. Die kunnen wij niet zien, behalve voor het veiligheidsprotocol, zoals we dat met elkaar hebben opgesteld.
1: Wat is dat dan voor veiligheidsprotocol?
0: Wij vinden het belangrijk, zeker daar waar we in ieder geval dat kunnen, en dat is voornamelijk ook bij de verenigingen die bij ons aangesloten zijn, is dat we proberen dat daar een zo veilig mogelijke omgeving is, omdat mensen zich toch ook echt blootstellen. En je wilt natuurlijk dat daar vooral ook mensen komen die daar op dezelfde manier in zitten en geen mensen, en die hebben we helaas ook, die daar misbruik van zouden kunnen maken. En daarom hebben we ook gezegd, dan maken we een NFN-jaarkaart. Die alle leden van de verenigingen die hebben ook zo'n jaarkaart. Die krijgen ze omdat hun bestuur is aangesloten. Die jaarkaart geeft toegang tot andere verenigingsterreinen, maar ook internationaal tot alle blootlocaties. Maar als je zo'n kaart niet meer hebt, dan kan je ook geen lid meer worden als wij het innemen.
1: Okay. Ja. Dat is ergens natuurlijk wel heel erg slim. Want ja, krijg je dan ook van tevoren heb je bepaalde eisen waar je aan moet voldoen om lid te kunnen worden? Of is het meer van als je het verpest, dan raak je kaart kwijt?
0: Beide. Als je lid wordt, moet je echt ook wel aangeven dat je geen juridisch verleden hebt. Dat vink je gewoon aan.
1: Wat voor verleden?
0: Geen juridisch verleden voor misdrijven of dat soort dingen. Want ja, dan wordt het wel heel lastig als je dan tussen blote mensen verkeert. Als je misschien een keer veroordeeld bent op pedofilie bijvoorbeeld, dan is het niet handig dat je dat je tussen allemaal blote jonge mensen en jonge gezinnen bent. Dus dat vragen we op voorhand. Dat vullen mensen ook in en zeggen dat naar waarheid is ingevuld. Als blijkt dat in de loop van de tijd of dat niet juist is. We hebben een eigen veiligheidscommissie. Die stellen wij weer vanuit NFN ook in. Die is onafhankelijk. Die adviseren wij af en toe ook als bestuurder. Maar ook de besturen van de vereniging bij ongewenst gedrag.
1: Ja.
0: En als zij kunnen dus adviseren die commissie om het lidmaatschap in te trekken. En op het moment dat bijvoorbeeld gebeurt bij een vereniging, Dat betekent op dat moment dat zo iemand ook geen lid meer kan worden bij NFN, maar ook niet meer bij de andere verenigingen, zodat we proberen dat zo veilig mogelijk met elkaar te houden.
1: Dat is natuurlijk wel heel slim, want anders zou je weer, al zou je kwaadwillend zijn, zou je weer naar de volgende vereniging kunnen stappen, ja, en het herhalen. Want ja, wat is hij van, nou, bijvoorbeeld, dus je mag geen juridisch verleden als je je aanmeldt. Kijken jullie dan ook specifiek naar wat je gedaan hebt? Want ik kan me voorstellen, als jij fietsen gestolen hebt en je wordt daarvoor gepakt, dat dat niet betekent dat je nooit naturist kan worden, zeg maar.
0: Nee. Klopt. Dus
1: dat was specifiek daarin.
0: Ja. En we gaan dat ook niet controleren, want dat is niet te doen. Want wij hebben zo'n 40.000 leden. Maar we gaan er wel, en dat is natuurlijk wel, we zeggen wel dat je het naar waarheid hebt ingevuld. Als blijkt natuurlijk dat dat niet zo is, is dat ook een goede reden om een lidmaatschap weer in te trekken. Want dan heb je eigenlijk...
1: Fraude, ja.
0: Ja. Dus zo doen we dat met elkaar. En ik denk dat dat een hele mooie mooi iets is wat NFN zeg maar dan als koepelorganisatie organiseert voor de aangesloten verenigingen. De besturen van de verenigingen die wisselen natuurlijk ook nog wel. Mm-hmm. En ongeacht het bestuur wat er zit, blijft dit protocol gewoon altijd bestaan.
1: Ja, want ik hoor dan zeggen van ja, we willen dan dat je geen juridisch verleden hebt. Maar dat wordt niet gecontroleerd. Dat is ergens natuurlijk ook wel logisch. Want het is natuurlijk ook niet te doen om dat te gaan controleren. En dat houdt misschien ergens ook wel op. Want nou ja, een van de dingen benoemde u dus van, nou ja, moet dan aan de juridisch verleden. Zijn er nog meer speciale eisen waar je aan moet voldoen?
0: Nee.
1: Nou, dat valt mee dus eigenlijk. Geen gekke dingen hebben gedaan.
0: Kijk, wij gaan in principe van het positieve van de mensheid en we hebben een hele mooie waarde samen. En dat is dat we allemaal, als we naartrekken hier, een gevoel van vrijheid beleven. Maar nou ja, daar zit natuurlijk wel een keerzijde aan. En die kant proberen we wel met elkaar ook vanuit diezelfde positieve gedachten wel aan te pakken.
1: Ja.
0: En dat is niet dat we op voorhand mensen afwijzen, maar we vragen wel om een stukje eerlijkheid. En dat gaat ook echt heel goed hoor.
1: Ja.
0: Maar helaas ook af en toe niet. En dan zijn we heel blij dat we dat protocol hebben met elkaar en daar met elkaar dan de juiste acties op kunnen nemen.
1: Nou, dat is dan denk ik ook wel een goede oplossing die jullie daarop gevonden hebben wat dat betreft.
0: En we hebben natuurlijk ook nog het prettig blootlabel, dus dat is ook nog weer iets. Dat
1: een label?
0: Een soort keurmerk.
1: Okay.
0: Een keurmerk. Dus als je het prettig bloot keurmerk hebt, zeg maar, dan betekent dat ook nog, en dat hebben eigenlijk alle ook aangesloten verenigingen, dat hangt ook samen aan het protocol, dus die hebben het altijd.
1: Okay.
0: Er zijn ook nog wel wat commerciële bedrijven die bijvoorbeeld geen vereniging zijn en dus ook niet bij ons aangesloten kunnen zijn in die zin hoe de besturen dat zijn, maar misschien wel een zakelijke samenwerking aangaan. En die kunnen dan ook zo'n prettig bloot label krijgen. En dat betekent dat je op een aantal allemaal op dezelfde manier met je gasten omgaat. Dus dat als mensen voor de eerste keer komen, dat je ze een beetje uitlegt, dat je ze op de wat jij net zei, hè, ik vond het ook best wel een beetje spannend. Eerste keer in die sauna. Nou ja, dat we dat ook gewoon ook echt wel begrijpen. En mensen daar als mensen dat fijn vinden, daar iets in begeleiden.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld alleenstaande mannen die mogen niet op voorhand geweigerd worden. Allemaal dat soort dingen van goh, hoe ga je nou op een prettige manier en een respectvolle manier, want dat zijn wel twee hele belangrijke waarden waar we ook allemaal trots op zijn. En hoe geven we daar dan vorm aan met elkaar?
1: Nou, ik vind het wel ook wel mooi dat je dan benoemt alleenstaande mannen. Dat is niet per se gelijke reden om afgewezen te worden. Soms heb je van die omgevingen die dan veilig moeten zijn en dan worden alleenstaande mannen ook gewoon geweigerd.
0: Ja, ja.
1: Omdat er dan al een beetje vanuit wordt gegaan dat dat dan met andere intentie is of wat dan ook. En dat hoeft natuurlijk helemaal niet.
0: Niet in de eerste. Nee, dat zeg ik ook van we gaan van het positieve uit totdat het.
1: Ja.
0: Ik merk wel ook zeker op verenigingen dat de sociale antennes staan echt wel uit bij de meeste mensen. Dus op het moment dat er een gevoel is van hey, een pluisgevoel, dan wordt dat meestal echt wel aangepakt.
1: Ja, die moet elkaar misschien ook een beetje controleren daarin. Is er ook nog een leeftijdsgrens waarin je kan aanmelden voor jullie?
0: Nee.
1: Nou, dus nee, kort want, en want duidelijk. Ja.
0: Nee, nou ja, als je natuurlijk jonger dan 18 bent, dan vragen we wel natuurlijk. Maar dat is ook niet anders als bij ieder, of je nou bij naar een sportschool gaat en je wil daar gaan sporten. Als je jonger bent dan 18, dan vragen we sowieso even. Soms, als je jonger bent dan 16, dan vragen we soms nog even toestemming aan ouders. Van 16 tot 18 niet meer. Ja, eigenlijk haken we eigenlijk gewoon in op wat er gewoon ook in de maatschappij gangbaar is.
1: Ja, oké. Okay, nou, dat is wel heel goed, denk ik. Want ik denk dat mensen misschien wel dit vreemd vinden. Dat weet ik niet. Want er liggen natuurlijk best wel taboes op naakt recreatie. Laten we het dan maar zo noemen. Want welke taboes komt u, zeg maar, in uw werkveld tegen?
0: Nou, dat mensen denken dat je altijd dood moet zijn. Ik weet niet of dat echt een taboe is. Maar wel iets wat wel maakt...
1: voordeel, ja.
0: Dat als je er één keer bent, dat je als je op een blootcamping bent bijvoorbeeld, dat je altijd in je blootje moet zijn. Terwijl je gaat natuurlijk als je het koud hebt gewoon ook kleren aantrekken. Daar hebben we kleren voor.
1: Ja.
0: Dat doe je op een camping. Loop je als je en je gaat naar een textielcamping, zoals wij die noemen. dan loop je ook niet als je het koud hebt. Dan trek je ook je bikini of je zwembroek uit en trek je wat warms aan. Nou, dat doen naaktrecreanten ook gewoon. En net als op een textielcamping zal de ene wat langer in zijn zwembroek en het langer volhouden en minder snel koud krijgen dan de ander. Ook dat zie je.
1: Sorry, de verbinding wordt een beetje slecht. Ik weet niet of u ergens heen aan het lopen bent of zo, maar...
0: Nee, maar...
1: Ik hoor u bijna niet.
0: Zelfs als dat ik zat.
1: Het wordt nou iets... Nee, blijf eens praten. Ja, nee, het viel helemaal weg. Ja. Ik kon het echt niet meer volgen.
0: Wat heb je nog gehoord?
1: Dat als de ene heeft het koud en de ander, dat het nogal uitmaakt wanneer... Ja. Dat je niet altijd maar naakt bent als naakt recreant. Nee.
0: Een ander voordeel is natuurlijk dat mensen zeggen... Gadverdarrie, je gaat met je blote overal bovenop zitten.
1: Ja.
0: Ook dat is niet zo. Want in principe is echt wel de norm. En dat wil je zelf ook. Dat je even op een handdoekje gaat zitten. Dat is hetzelfde als in de sauna. Ga je ook niet op het hout zitten zweten. Dan wordt er ook wat van gezegd. Dat is hetzelfde als dat je ergens op je blote kont zou gaan zitten. Over het algemeen zijn naaktrecreanten mensen juist die daar heel bewust van zijn. Onze naaktstranden zijn aan het eind van de dag altijd weer netjes opgeruimd. Terwijl op de textielstranden de vuilnismannen langs moeten komen. Dat zou je op een naaktstrand nooit zien.
1: Oké.
0: Okay. Nee. Dus dat is eigenlijk een vooroordeel waarvan ik denk... Goh, als je even heel goed kijkt alleen al naar een naaktstrand... hoe die daar s'avonds bij liggen en het textielstrand... dan zie je echt wel dat naaktrecreanten daar veel bewuster mee omgaan. Dat is ook wel wat je veel hoort. Dan natuurlijk de grap, waar laat je je portemonnee?
1: Waar laat je die dan?
0: Ja, die in je kleine bikini. Ja, waar laat jij hem? Als je bikini aan hebt, stop je hem in je bikinibroekje.
1: Ja, nee, dat is een goeie, Ja, nee, in die zin, dus die neemt wel een tas of iets mee.
0: Dat
1: en dan,
0: denk ik, hè? Ik denk dat jij hem in je tas laat, of niet? Als je op stand ligt in je bikini.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, die ga ik ook niet in mijn bikini. Ja, nee, helemaal gelijk.
0: Ja, dat zijn allemaal wel...
1: Ja, ja, want ik denk ook misschien, die u nog niet benoemd heeft als taboe, zeg maar, dat het met seks gemengd is.
0: Ja, die komt natuurlijk niet zozeer bij mij. Zeker. Daar zijn we natuurlijk ook echt wel heel vaak. En ook vaak vanuit NFN als we ons werk doen. We hebben vorig jaar ook echt een persbericht uitgedaan. Wat wel ook door de media is opgepakt. Dat naaktrecreatie en seks, dat zijn twee verschillende dingen. Je gaat naaktrecreëren gewoon lekker om bloot te ontspannen. En seks hebben, dat doe je meestal wel in je blootje. En naaktrecreanten hebben ook zeker seks. Maar daarvoor ga je niet naaktrecreëren.
1: Nee. Ja, dat zei u in het begin natuurlijk ook al. Van het enige verschil is... Sorry?
0: Ja, ik zeg, daarvoor ga je de meeste mensen niet recreëren. Of je nou badkleding aan hebt of niet.
1: Ja. Nee, ik denk dat het ook wel belangrijk is om te benoemen... voor de mensen die dat nog een beetje in hun hoofd hebben. U zei natuurlijk zelf ook al in het begin... van eigenlijk het enige verschil is... dat er geen kleren aan zijn. Weet je, het is niet met andere ideeën. Ja, want we zijn bijna aan de tijd, maar we kunnen nog...
0: Nog kinderen, is dat nog een leuk vooroordeel die je ook veel hoort?
1: Ja, daarom vroeg ik ook inderdaad naar de leeftijd. En dat is natuurlijk misschien ook wel gelinkt met dat seksstuk, dat sommige mensen naaktheid met seks verwarren. En dan niet snappen dat een kind, weet je, van oh, dan zien ze mensen seks hebben. Ja, dat, dat is toch wat anders.
0: Ik denk juist dat het mooi is dat kinderen al die blote lichamen zien en juist leren. Je eigen lichaampje ook te accepteren. En het zit in kinderen. Het zit in ons, het bloot zijn. Ik weet niet of je zelf kinderen hebt, maar ik heb dat ook bij mijn eigen kinderen gezien. Mm-hmm. Kinderen zijn over het algemeen heel makkelijk met bloot, maar we leren het af.
1: Ja. Ja, er is ook zo'n programma op tv een tijdje geleden geweest, geloof ik. Dat dan volwassen mannen en vrouwen, zeg maar, ik geloof dat het voor een kinderklas was of iets. En die lieten zich naakt zien. En er is toch een gezeur omgekomen gewoon ook. Van, dat laat je toch niet kinderen zien. En toen dacht ik, hè, maar dat is toch juist, lijkt me heel helpend. Ook misschien voor je zelfbeeld voor later. Als jij alleen maar blootgesteld, waar we het eerder over hadden, blootgesteld wordt aan al die, al die mooie poppetjes die bewerkt zijn. Dat je gewoon een normaal mensenlichaam ziet. Weet je, van dat we zijn allemaal niet zo raar. Weet je?
0: Nee, en als je dan voor het eerst weer, als je wat ouder wordt en je ziet bloot en je leert dan met bloot omgaan richting porno, dan zit het allemaal in het seksuele.
1: Ja.
0: En dat is gewoon zonde. Ja.
1: Zeker. Ja, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik ooit bij een zwembad was. En er liep een jongetje, die liep per ongeluk een hokje in of zo. En die zag daar een naakte man. En dat kindje keek een soort van naar die ouders zo van, help, wat moet ik hiermee? Weet je? En toen zei die ouders ook van, maar dit is gewoon, weet je, van, het is niet erg. Weet je, zo van, het is gewoon een naakte man, meer ook niet, weet je wel. En ik vond het zo goed hoe die ouders daarmee omgingen, weet je wel. Van, in plaats van, wat een perverseling met ze, weet je wel. Maar hij zat gewoon in zijn hokje, weet je. Het was niet alsof hij met zijn piemel aan het zwaaien was of zo, weet je wel.
0: Nee. Dat doen de meeste mannen niet, nee.
1: Nee, hè? Nee. Dat zou het worden. Als laatste, is er nog iets wat je nog kwijt wil? En nog iets wat je misschien iets wat je wil bereiken met de NFN nog in de toekomst?
0: Jazeker. We zijn vooral heel erg druk met topless-zonnen. Want je ziet dat vrouwen dat steeds minder doen. Terwijl wij alle vrouwen op ieder stand in Nederland topless mogen zonnen. Daar waar mannen dat mogen, in zwembroekje, mogen vrouwen dat ook.
1: Ja.
0: Dus wij hebben nu al heel veel jaren achter elkaar de Nationale Topless-dag. Die is altijd op 21 juni. En dan roepen we juist alle vrouwen op om, als je dat wil, hè, want dat nogmaals.
1: Ja, uiteraard, ja.
0: Maar als je het wil, laat je niet weerhouden. Je hoeft geen perfecte borsten te hebben. Je doet het vooral voor jezelf. En als je zo'n bovenstukje niet lekker vindt, laat hem lekker op iedere zonnige dag lekker uit. En doe vooral waar jij je prettig bij voelt, want het mag.
1: Ja.
0: Dat is een belangrijke die wij ieder jaar alweer roepen. Die gaan we 21 juni gaan we weer de persbericht daarvoor uit. Ja, en altijd in juli beginnen wij met onze mediacampagne. We hebben intussen een podcast, Bloot Gewoon. Eigenlijk, die kan je gewoon op Spotify vinden. Misschien ook leuk voor jou om te luisteren. Want eigenlijk alle punten die we hebben besproken worden daar wat uitgebreider besproken in de podcast.
1: Ja, het is ook zoveel inderdaad nog wat ik zou willen weten.
0: Ik denk dat doe ik samen met Koert-Jan de Bruin. We hebben echt, en dan praten we over blootgewone zaken. En dat gaat af en toe ook over kindjes, maar ook over kunst. Over van alles. En dan altijd vanaf jullie proberen we ook altijd 1 of 2 weekjes, wat helaas is dan ons budget op, om ook wat campagnes op de radio en op de televisie te draaien.
1: Ja.
0: En we maken altijd een digimagazine en kennisquizjes. Dus 9 juni is de open dag. Dus dan gaan alle naturistenverenigingen maken hun deuren open en kan je allemaal vrijblijvend een keer daar gaan kijken. Dus er is nog voorlopig van de zomer weer genoeg te doen.
1: Nou, ik hoor het alweer. Ja. 21 juni mag je borsten vrijgeven als je het wil. En anders ook, want ik hoorde net dat uit betrouwbare bronnen dat je dus elk strand eigenlijk gewoon topless mag. En 9 juni is er open dag voor alle naturisten en naaktrecreatieverenigingen. Podcast Bloot Gewoon. En de website van jullie, misschien voor de mensen die geïnteresseerd zijn. De nfn.nl was dat, geloof ik.
0: En daar zou je ook op nieuwsbrieven kunnen abonneren. Dan kan je, ook als je geen lid bent van ons, dan kan je eens meelezen over wat we allemaal doen.
1: Ja, nou, hartstikke leuk. En ga zo door. Want ik denk dat het niet heel erg bij mensen speelt. Maar als je dat, als je jezelf die vrijheid kan gunnen en jezelf misschien over een drempeltje heen kan zetten, kan je daar enorm van genieten gewoon, denk ik.
0: Zeker. Ja. Ik denk dat het voor heel veel mensen bevrijdend is.
1: Ja, dat denk ik ook. Heel erg bedankt voor het interview.
0: Ja, graag gedaan. En misschien kom ik je een keer tegen ergens.
1: Nou, wie weet. Nou, dank u wel en een hele fijne dag verder nog.
0: Ja, hetzelfde.
1: Dank u. Dit was Christine Kouwman, woordvoerder, directeur en bestuurder van de NFN Open en Bloot. En voor meer informatie kan je naar nfn.nl. 21 juni, Nationale Toplesdag. 9 juni, Open Dag voor de Naturistenvereniging. En je kan naar de podcast Bloot Gewoon kijken.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: ben ik zoet.
1: Ja, Beyoncé, Texas Hold'em. Lekker nummertje weer hoor. Hey, je luistert naar Radio Totaal Normaal. En we hebben het vandaag over naaktrecreatie en natuurisme. En we spraken net de NFN, Open en Bloot. En die hebben ook wat feitjes opgesteld en wat onderzoek gedaan. En dat wilde ik nog even delen met de luisteraar. Dus bij deze, er is in opdracht van NFN dus een kort marktonderzoek uitgevoerd over naaktrecreatie. En ze wilden achterhalen hoe de populatie zich ontwikkelt, waar de naaktrecreanten het liefst bloot ontspannen en wat de belangrijkste redenen zijn om wel of niet naakt te recreëren. En een aantal conclusies daarover. Nou ja, ze had het er al over, Christine, dat er gemiddeld circa 2,5 miljoen naaktrecreanten zijn. En ik vond dat best wel een hoge aantal. Dat is 1 op de 8 Nederlanders. En mensen die uitsluitend bloot gaan in de sauna zijn niet meegerekend. Dat vind ik alweer heel flauw. Dan ben je toch ook een naaktrecreant. Daar was Christine Kouwman het ook mee eens. Maar goed, er zijn ook nog eens 1,6 miljoen Nederlanders die het naaktrecreëren in de toekomst wel eens willen proberen. En de redenen om bloot te recreëren zijn het vrije gevoel, het praktische gemak en niet willen dragen van knellende badkleding. En de meest favoriete plek om naakt te recreëren zijn de sauna en het naaktstrand. En ja, de beleving van naaktrecreatie zelf, dat verschilt per leeftijdsgroep, gender en regio. Ja, en ze wilden dus ook de NFN wilde ook dingen weten over jongere naaktrecreanten. Dus ze hebben een enquête in 2023 gedaan over 18 tot 40-jarigen. En daaruit kwam dat ruim 60% van alle ondervraagden vaak tot altijd tevreden is over hun lijf. En wie nooit bloot ontspant, is minder vaak tevreden over het eigen lichaam dan naaktrecreanten. En dat heeft misschien ook wel te maken met dat ze elkaar zien, waar we het natuurlijk ook al in het interview over gehad hebben. En een derde van de saunabezoekers tussen 18 en 25 jaar geeft de voorkeur aan badkledingdagen. En vanaf de 31 jaar zijn die dagen juist helemaal niet meer populair. Ja, ben je er dan misschien aan gewend of meer comfortabel met je lichaam? Ik vraag het me af. Bloot ontspannen wordt vanaf 26 jaar beduidend vaker overwogen. En vanaf 31 jaar gaat ruim de helft van de respondenten vaker zonder kleding recreëren. En vanaf een jaar of 30 zijn de meeste respondenten goed in staat om zelfstandig eigen keuzes te maken op het gebied van naaktrecreatie. Ik weet niet hoe het daarvoor gaat. Ik neem aan dat je dan ook wel zelfstandige keuzes kan maken. Maar goed, in ieder geval met dit sluiten wij het eerste uur af. We gaan nog even een half minuutje luisteren naar een nummertje die Jaap nog voor ons klaar heeft gemaakt. Misschien iets heel saais, Jaap. Voor een minuutje, weet je, het moet niet te goed zijn. Dat is zonde als die dan halverwege afgekapt wordt. Ja, blijf luisteren. En we gaan straks het tweede uur in Radio Totaal Normaal over naturisme en naaktrecreatie. Tot straks.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal in Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok daarover aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. Een trekker- en truckfestival bij Alkmaar gaat volgend weekend niet door vanwege een broedende ransuil. De vogel is beschermd en daarom zijn activiteiten binnen een straal van 100 meter niet toegestaan. Bij het festival in een recreatiegebied trekken aangepaste trekkers en trucks een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan. Daar werden 3000 bezoekers verwacht. Het is nog niet duidelijk of mensen die al een kaartje hadden hun geld terugkrijgen. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter 1 mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij wel vaak genoemd als kandidaat. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks een negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
5: Gouwenstad.
6: Hallo, Marcia hier van Radio Totaal Normaal. Deze uitzending is een herhaling.

Padapapapap. Ja, die, dat doet Boudewijn altijd. Die is op vakantie, dus ik zit er vandaag alleen bij. Maar dat maakt het programma denk ik niet minder interessant. Want we hebben het vandaag over natuurisme en naaktrecreatie. En we zitten in het tweede uur. En dat is, we hebben hiervoor gesproken met Christine Kouwman, woordvoerder van de NFN Open en Bloot. Heel interessant interview. Weet je toch eigenlijk weinig af. We hebben toch veel vooroordelen van zoiets. Dus daar is het programma natuurlijk ook voor. En we gaan toe naar nog een interview met Ida Molenaar. En zij is van de camping, de Besselhof in Reewijk. En ik heb me laten vertellen dat zij woordvoerder is. Ik moet nog even kijken of dat echt haar rol is. Maar ik wist niet dat de Rebek zat. Dus ik ben heel benieuwd wat ze er allemaal over te vertellen heeft en wat ze allemaal doen. En we sluiten af met een gedicht. Dus maak je klaar. Daar gaan we dan.

0: De muziek klinkt alsof je op een paard zit.
1: Alsof je op een paard zit. I hear you knocking van Dave Edmunds. Gezellig weer. Ja, Jaap weet altijd weer de leuke muziek uit te zoeken. Hey, wij luisteren naar Radio Totaal Normaal. En we hebben het vandaag over naturisme en naakt recreëren. En misschien wist je het niet. Ik in ieder geval niet. Er is een naturistencamping dicht in de buurt bij ons. In Reewijk heb je de naturistencamping De Bessenhof. Die onder het mom prettig bloot naturisten van een vrije vakantie kan laten genieten. En hun website vinden vonden we geen makkie. Maar gelukkig hadden we linken. Vinden. We zijn heel nieuwsgierig hoe het er daar aan toe gaat op zo'n camping. En daarom spreken we Ida Molenaar, naar ons weten woordvoerder van camping De Bessenhof. Als het goed is aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag met Ida.
1: Hallo. Fijn dat u in de uitzending wilde komen.
2: Ja, graag gedaan.
1: Ja, allereerst ben ik wel heel benieuwd wie u bent en wat uw rol dan is bij de camping De Bessenhof.
2: Ik ben voorzitter van de vereniging Zuid-Hollandse Lichtbond. Het als terreinnaam De Bessenhof. We noemen het geen camping, maar een naturistenterrein. Een verenigingsterrein. En ik ben voorzitter, maar wij hebben geen speciale woordvoerder. Dat is maar net even wie tijd en gelegenheid heeft.
1: Ja, we hadden staan woordvoerder. Ik vroeg me al af hoe dat dan zat, dat een camping een woordvoerder had. Dus daarom wilde ik dat inderdaad ook even weten hoe dat dan zat. Dus als ik het goed begrijp, het is een voorzitter van de licht... Zo.
2: Zuid-Hollandse Lichtbond.
1: Lichtbond?
2: Ja, vergeet dat maar. Doe maar gewoon De Bessenhof.
1: Ja, en dat heet De Bessenhof en het is een terrein en niet zozeer een camping.
2: Het is wel ook een camping, maar we noemen het verenigingsterrein waarop gekampeerd kan worden. Ja, dat is een beetje een geboren iets in de loop van de tijd zo geworden. Maar we noemen het niet echt specifiek een camping. Zo staan wij ook niet te boek.
1: Ja, want ik had ook begrepen inderdaad dat je ook kon wild kamperen en zo. Dat is niet wat een camping normaal heeft, bijvoorbeeld.
2: We hebben wel een natuurterreintje waar best wel eens mensen met een tentje staan. Maar het is geen uitgebreid terrein waar je wild kan kamperen.
1: Oké. Okay. Ja, ik wil daar nog helemaal verder op ingaan hoor, wat er bij jullie allemaal te doen is. Maar waar is de camping überhaupt?
2: Die is aan de Schinkeldijk in Reeuwijk-Tempel.
1: Schinkeldijk, oké. Okay. En ik zal het trouwens Bessenhof noemen vanaf nu. Dat is misschien minder...
2: Ja, dat is gemakkelijk. Beetje bekend.
1: Ja, want doet jullie... wat doet de Bessenhof?
2: Nou, laat ik allereerst even uitleggen hoe het er een beetje uitziet. Het is een langgerekt terrein. In de Polder heb je natuurlijk allemaal van die lange weilanden. Mm-hmm. Met sloten ertussen. En wij hebben zo een aantal van die landtongen. Dus de totale lengte van de camping is, of van het terrein moet ik zeggen. Moet ik zelf ook goed zeggen. Is toch wel zo'n 1,5 kilometer. Als ik naar mijn eigen caravan loop, dan is het een kleine kilometer. Dus dat is best wel lang terrein.
1: Best wel, ja. En ga verder.
2: We hebben op het voorste terrein hebben dan ons entreegebouw en ons clubhuis. En er is een parkeerplaats ervoor en ook verderop nog een stukje parkeerplaats. En we hebben dan op dat voorste terrein ook nog het zwembad en het saunagebouw en een klein tennisbaantje. En dan loop je nog verder door, dan ga je een brug over en dan kom je op het echte kampeergedeelte. Waar zo'n 130 vaste kampeerplekken zijn waar mensen dus permanent verblijven. Die hebben daar een jaarplaats, maar.
1: Oh, oké.
2: En soms voor jaren achter elkaar. Dus je blijft daar staan tot je het zelf opzegt. Maar we hebben ook 26 gastenplekken. Dus we kunnen ook campers en caravans, tenten voor een mooie zonnige dagen zoals nu met Hemelvaart en Pinksteren. Dus staat het bij ons behoorlijk vol.
1: Nou,
2: kan ik wel zeggen.
1: Nou, want als je zegt vaste plekken, jaarplekken, dat betekent dat mensen daar eigenlijk wonen. Is het dan bijna een soort commune of begrijp ik dat verkeerd?
2: Je houdt een minidorpje kunnen noemen, ja.
1: Ja.
2: Ja, dat moet dus niet zo zwaar klinken. Doe maar een minidorpje.
1: Nee, dat is helemaal goed. Ja, geef het beestje een naam. Maar dan heb je natuurlijk wel een soort privégebied waar je wel gewoon vrij kan verplaatsen. Bijvoorbeeld naakt. Dat is dan natuurlijk gewoon, dat kan dan. Als je dat echt misschien als levensstijl wilt doen, is dat natuurlijk wel ideaal.
2: Ja, zeker.
1: Zeker als het al zo'n groot terrein is. Dan moet ik me dan ook voorstellen dat het dan helemaal omheind is door bomen of zo? Of?
2: Ja, er staat, omheind. Op kampeergedeelte, daar staan wel schuttingen, eigenlijk over het hele terrein wel.
1: Ja.
2: Dat vroeger moest dat van de gemeente Rodegraven-Reeuwijk, of toen nog Reeuwijk, moest het aan het zicht onttrokken worden. Daar wordt tegenwoordig wat soepeler mee omgegaan. Dus nieuwe delen zetten wij geen schuttingen meer, maar meer een beetje groen, maar wel een beetje afgeschermd. Zodat je niet de boer die op het land aan het werken is, dat je niet gelijk op het terrein kijkt, zeg maar.
1: Ja, want u zegt het was verplicht in het verleden. Wat was dan de...
2: Verplicht, heb ik me laten vertellen.
1: Ja, en waar komt dat dan vandaan?
2: Ja, uit een oude kampeerwet.
1: Ja, ik vraag me af wat hun beredenatie daarbij dan is geweest, zeg maar. Om dat verplicht te stellen.
2: Ja, misschien dat het niet zo toen de tijd, maar heb ik het al over best lang geleden, want de camping bestaat al 71 jaar. Dat ze toen dat naturalisme nog zeker niet zo geaccepteerd werd, dat daarom is geweest. Ik heb geen idee, want ja, zo oud ben ik nou ook nog niet.
1: Nee, goed, misschien weet u dat toevallig. Ik vroeg het me af. Want u bent dan zelf voorzitter van de Zuid-Hollandse Lichtbond. Want hoe bent u daar beland? Wat is uw persoonlijke link met naturalisme en de bond?
2: Nou, dat is wel grappig. Mijn man en ik gingen wel vaak naar een sauna en een naaktstrand. Bij Leiden heb je ook nog zo'n plas waar je kan bivakeren. En dat stelden we wel heel erg op prijs. We gingen in het buitenland ook wel naar toeristische terreinen op vakantie. En op een gegeven moment ontdekte mijn man met de fietstocht die camping in Reeuwijk. En toen zijn we naar een open dag gegaan en lid geworden.
1: Wat puur toevallig zijn jullie eigenlijk langs gefietst.
2: Ja. Maar ik zal je vertellen, er zijn heel veel mensen die in Reeuwijk geboren zijn of in Bodegraven en die echt niet weten wat daar een naturistencamping is, hoor.
1: Nee, het was mij ook niet. Ik wist dat er een naaktstrand was in Reeuwijk en dat weten sommige mensen ook niet. Maar...
2: Ja, dat weet ik dan weer niet. Dan aan de plassen ergens dan.
1: Ja, daar is een stuk. Oh, dat weet u niet.
2: Nee, ik ben daar nooit geweest. Nee, geen idee.
1: Oh, ik dacht dat als Bessenhof dat dan misschien wel heel interessant is om daar dan heen te gaan. Als je dan misschien wel toch wel heel dichtbij zit. Ik weet niet precies waar het zit hoor. Maar ik weet dat er inderdaad ergens een stukje is waar dat kan.
2: Oké. Ja, ik heb daar wel iets over gehoord dat mensen er zijn van, ik ben bij de Reeuwse Plassen geweest. Maar of dat echt een officieel strand is, dat weet ik niet. Daar durf ik geen uitspraak over te doen.
1: Ja, want maar om terug te komen op uw verhaal van u bent er langs gefietst en toen bent u lid geworden en toen werd u voorzitter.
2: Dat is wel heel goed hoe het komt, maar wij zijn nu lid vanaf 2009. Mm-hmm. Dus dat is niet zo gek lang. En ik ben nu al een jaar of vijf voorzitter, dus dat toch wel. Ja, ik zit nog best al lang in bestuur.
1: En hoe zou u zelf omschrijven als een naturist, natuurrecreant, nudist?
2: Nou, nudist vind ik geen passend woord meer in deze moderne tijd. We hebben het altijd over naturist. Als ik op de camping ben, dan ben ik echt wel naturist. Want daar loop je zoveel mogelijk in je blootje. En dat is gewoon alleen maar praktisch en makkelijk en heerlijk in het zonnetje. Al moet je natuurlijk wel een beetje voorzichtig zijn met de zon. Hè?
1: Ja.
2: Dat wel insmeren en zo, dat soort dingen.
1: Maar dat is altijd.
2: Dat ontmoet iedereen die in de zon loopt.
1: Ja.
2: Maar een naturist puur zang dat ik ook thuis altijd in mijn blootje loop, dat zou ik niet zeggen. Nee.
1: Nee, dus het is meer voor het recreatieve stuk. Voor het
2: recreatieve gedeelte, ja.
1: Ja, en u bent zelf dan niet een van die jaarplaatsbewoners van de Bessenhof?
2: Ja.
1: Wel?
2: Jazeker, ja. Vanaf 2010 hebben wij daar de caravan staan.
1: Ja. Ah, oké. Okay. Ja, en het is een jaarplaats, maar u bent daar niet altijd, of wel?
2: Nee, een paar dagen hier en een paar dagen op de camping. En dan weer, dat wisselt een beetje. En we gingen ook altijd wel met de caravan op vakantie, gewoon een maandje. Dus het is niet een heilig moeten dat je altijd zoveel mogelijk daar moet zijn.
1: Ja.
2: Nu staat de caravan daar permanent en ik verblijf daar nog regelmatig, ja.
1: Ja. Ja, oké. Dus gewoon af en toe is dat gewoon erg fijn. En dan, want ik hoorde u net zeggen, ik vroeg van hoe noemt u zichzelf? En toen zei je van ja, nudist vind ik niet meer passend bij dit tijdsbeeld. Waar heeft dat mee te maken? Wat is in uw ogen dan waarom het geen nudist mag worden genoemd? Heeft dat dan met stigma's te maken?
2: Het is een beetje een oudbollig woord. Het heeft een beetje een nare bijklank, vind ik. Dus ja.
1: Oké.
2: En dat is eigenlijk ook wel een beetje wat de NFN ook al voorstelt. We spreken over naakt recreëren of naturisme.
1: Ja, ik heb het daar inderdaad met de NFN over gehad. En ze legde ook uit dat het... Ja, inderdaad, nou ja, dat stukje nudist benoemde ze wel van... vanuit nature is het een soort naturist min de even, ja, zo gezegd, de minder ja, hippie kant. De natuur ding, zeg maar. Maar u zei van, nee, nudist gewoon, dat gaan we gewoon niet doen. Dan noemen we het gewoon naturist. Noemt u het ook naakt recreëren? Of zoals de NFN dat vooral noemde?
2: Ja, dat noemen wij ook. Zo, ja. Naast recreëren, verblijven. Ik bedoel, als je daar een beetje woont of voor meerdere weken kampeer, dus woon, dan kan je het geen recreëren meer noemen. Dan is het gewoon naakt, ja, verblijven.
1: Ja, dat is een lifestyle dan ook, hè? Ja,
2: ja, inderdaad, ja. Een lifestyle. Kijk, en als het heel mooi weer is, dan trekt niemand zijn kleren aan. Maar als het wat kouder wordt, dan is het net als een andere camping een gewone camping, hoor.
1: Ja, want het wordt niet voor je verwacht dat je ten alle tijden daar naakt rondloopt. Het mag en het is niet verplicht.
2: Precies, we hebben geen regels als dat als het 16 graden of warmer is, dat je uit de kleren moet. Dat mag iedereen helemaal zelf bepalen.
1: Ja, het is meer dat het dan, als je het wil, dat het kan en dat niemand raar staat op te kijken, basically. Ja, op die manier.
2: Ja, het wordt wel raar gevonden als je zegt, als de mussen van het dak vallen en Je loopt dan al met je kleren aan. Dat is dan natuurlijk wel een beetje een dingetje dat je denkt van, nou ja, wat doe je dan hier?
1: Ja, oké, dat kan ik me dan ook wel weer voorstellen. Maar dat is meer een soort sociaal ding dan dat het niet zou mogen.
2: Ja. Tenzij je bijvoorbeeld door medicijnen niet in de zon mag lopen. Ja, dan loop je over te rijden met een badjas aan. Want dat kan dan niet anders.
1: Ja. En wat maakt het nou zo super aantrekkelijk om voor u bijvoorbeeld om nou moet ik zorgen dat ik het goed zeg, naturist te zijn?
2: een stukje vrijheid toch ook wel. Het gemak van lekker buiten lopen zonder kleding aan. Zwemmen zonder zwempak, want dat is ook altijd een ding. Zo'n nat klefding. Dus de vrijheid, het vrijheidsgevoel. Ja.
1: Ja. Oké, nou ja, dat is een hele duidelijke. Dat werd ook wel beschreven als reden voor veel mensen ook wel. Hoe oud was u toen erachter kwam van... Ja, ik vind dat toch eigenlijk wel heel fijn hoor, dat naakt recreëren, zeg maar.
2: Weet je, nou vraag je me wat hoor. Ik denk toch een jaar of... Nou, ik was al dik volwassen, denk ik een jaar of 40.
1: Oké, ja.
2: Met onze kinderen hebben we dit nooit gedaan. Hoewel ik me altijd topless zonder deed, dat wel. Als we naar Frankrijk op vakantie gingen met de kinderen, dan ging ik gewoon lekker topless op strand. Ja. Dus dat altijd wel. En in huis deden we ook verder niet te moeilijk over brood lopen. Maar echt van, nou, we gaan nou eens naar een verenigingsterrein waar je heel de dag in je blootje kan lopen, dat eigenlijk pas later ontstaan.
1: Ja.
2: De kinderen gaan daar niet in mee. Doen dat ook echt niet, maar vinden het, ja, dat is echt ook moeilijk zelf weten.
1: Ja, ze hebben er niet echt een hele sterke mening over. Het scheelt misschien ook als ze het gewend zijn van huis uit, ook om gewoon naaktheid om zich heen te zien. Dat je ook wel weet, want dat is normaal, zeg maar.
2: Ja, precies.
1: Ja.
2: Geen douchedeur op slot en dat soort moeilijk gedoe, weet je wel.
1: Nee. Ja, dat hoor je inderdaad veel. Dat sommige kinderen hebben hun ouders nog nooit naakt gezien. Ja, ik vind dat zelf apart. Ja, iedereen moet zijn ding natuurlijk doen. Maar het lijkt me ook wel lastig in lichamen zien. En
2: ja, daar, ik zou niet zeggen dat onze kinderen nou zo heel veel ons blootje hebben gezien. Maar we deden als het zo uitkomt, als ze toevallig binnenkomen, stappen ook niet moeilijk over.
1: Nee. In ieder geval geen niet verzwaren, zeg maar.
2: Nee hoor, niet absoluut.
1: Want de camping dan bijvoorbeeld, voor wie is dat? Voor wie is de camping?
2: Hoe bedoel jij? Voor leeftijdscategorieën?
1: Nou, onder andere...
2: Voor iedereen eigenlijk.
1: Ja, er zit
2: voor
1: geen...
2: Oud.
1: Ja.
2: Ons jongste lid is een kind van een half jaar. En de oudste, dat durf ik niet te zeggen, maar het is denk ik in de 90.
1: Ja.
2: Wij hebben naast dat mensen een vaste plek hebben of als gast komen... hebben we de vereniging en hebben we dus 560 leden. Dus er zijn heel veel mensen die dus geen caravan hebben, maar wel gewoon op dagbezoek komen. En lekker gebruik maken van het zwembad of op het terras komen zitten. En daarnaast hebben we nog 100 vrienden van de Bessel. Dus het is best een hele grote vereniging.
1: Nou, dat is inderdaad vrij flink. Maar dat moet misschien ook wel met 130 staanplaatsen plus nog 26 en anderhalve kilometer terrein. En je hebt natuurlijk wel misschien ook wel een hoop kosten aan de zwembad en de tennisbaan en het onderhoud ervan natuurlijk en zo.
2: Het hele terrein wordt voor een groot deel onderhouden door vrijwilligers.
1: Oh, oké.
2: Ook het zwembad en zo wordt allemaal door vrijwilligers gerund. De bar ook alles. Het is best wel lastig om voldoende vrijwilligers te vinden gezien de toch al hoge leeftijds, grens inmiddels, ja, mensen staan er soms al 70 jaar, dus kan je wel nagaan dat ze niet zo piek meer zijn. En doen die vrijwilligerswerk ook niet meer, dus ze moeten wel van een beetje de jongeren hebben, de jonge gepensioneerden of tegenwoordig dan oud gepensioneerden.
1: Ja, want wat is dan een beetje de gemiddelde leeftijd, zeg maar? Is dat dan ook vooral wat ouder, zeg maar? Of is dat,
2: Het gemiddelde is wel wat ouder, zeker. Ja, boven de 70 moet je dan toch wel rekenen, hoor.
1: En waarom zou dat zijn, denkt u?
2: Ja, deze mensen, heel veel mensen zijn daar al gekomen van jongs af aan. Bijna geboren, bij wijze van spreken. En altijd op de camping of op het terrein lid gebleven en soms met een tussenpoze ook een vaste plek gehad. Dus ja, dat is zo gegroeid. En de kinderen van deze mensen, die komen niet allemaal meer naar toerisme. Ik denk dat Christine dat net ook wel gezegd heeft, dat het onder jongeren nou niet zo heel erg meer leeft. Dat is wel een beetje jammer.
1: Ja, het is ook wel vreemd misschien ergens.
2: Ja. Er is wel een jongere tak van de NFN. En het is ook wel eens voorgekomen dat een hele groep jongeren kwam kamperen met tenten. Nou, dat is hartstikke leuk.
1: Ja, dat lijkt me ook. Komen. Ja, zeker. Ja. Zo eigenlijk wel een beetje verjonging nodig. En het is eigenlijk wel jammer dat
2: maar
1: de jeugd...
2: Maar het is ook van echt van leden, oudere leden, die zeggen, ja, mijn kinderen doen het toch niet meer. En als die kinderen dan soms nog weer wat ouder worden, dan komen ze er weer op terug.
1: Ja.
2: Dat is ook wel heel grappig.
1: Ja, ze hadden het over van na je 30ste een beetje. Dan kies je eerder voor naakt recreëren dan daarvoor. Misschien ben je dan nog te veel bezig met je ontwikkeling. En dat je denkt, mijn lichaam. En,
2: ik denk dat bij een trein als het onze, als daar mensen zo van tegen de 30 met een gezin met jonge kinderen, die hebben zo weinig tijd om daar te bivakkeren.
1: Ook natuurlijk, ja.
2: En dat ze kinderen moeten sporten en noem maar op. De kinderen tegenwoordig hartstikke druk.
1: Ja, het is natuurlijk wel inderdaad ook wel een tijdsdingetje. Wat wil zeggen, ja, gepensioneerden of wat dan ook. Ja, die hebben dan ook de tijd om dat te gaan doen. Maar goed, je kan natuurlijk lid worden en dan een dagje daarheen gaan, hoorde ik al.
2: Ja, zeker.
1: Ja. Mag je op de camping zelf, mag je overal naakt zijn? Of zijn daar nog bepaalde regels voor?
2: De enige regel is, als je bardienst hebt, dat je dan niet naakt achter de bar staat, want dat vinden we uit hygiënische oogpunt niet zo geslaagd.
1: Mm-hmm. Yeah.
2: En voor de rest mag je overal naakt verblijven, maar ze hebben bijvoorbeeld met schoenonderhoud bezig zijn, dan is de bescherming van je lijf natuurlijk beter dat je wat aan.
1: Dat lijkt me ook. Ik heb wel eens gemaaid met blote benen, dat was geen succes.
2: Nee, als je een beetje warm krijgt, plak al de gras aan.
1: Allemaal losvliegende stenen tegen je schenen, ja, dat...
2: Ja, en dat is ook uit veiligheidsoverweging, dat we dat officiële werk in het groen, kijk, wat je in je eigen tuin doet, moet je weten.
1: Ja.
2: Misschien weten, maar het officiële werk in het groen en onderhoud, dat doen we altijd met kleren aan.
1: Ja, nou ja, dat is nogal afjes. Inderdaad, kleren hebben we ook wel veiligheidsfunctie in die zin.
2: Ja.
1: Even kijken, want op welke manier is de camping nou gewoon afwijkend van een gewone camping? Is dat alleen maar het naakt zijn of is er meer?
2: Naar mijn idee is het verder een gewone camping. Alleen hier recreëer je naakt. En dat is het enige verschil. Want als je op een andere camping komt, als wij op vakantie gingen, bijvoorbeeld overdachten op een... wat wij dat noemen, een klerencamping.
1: Klerencamping, ja.
2: Ja, dat is een beetje een grapje.
1: Ja, ik hoorde al textielcamping, maar ik vind klerencamping vind ik eigenlijk nog leuker.
2: Dat is een beetje een grapje. Maar dan is het natuurlijk ook geen verschil. Ja, daar heb je ook een toiletgebouw waar je met z'n allen naartoe gaat. Ja. Alleen ja, wij doen ze met z'n allen in één grote ruimte. En daar zijn het allemaal hokjes dan. Dat is dan een verschil, maar voor de rest functioneert alles hetzelfde.
1: Ja. En wat geven mensen als reden aan om de natuuristencamping te kiezen boven de klerencamping, zo gezegd?
2: Nou ja, kijk, in het algemeen natuuristen kiezen voor een natuuristencamping. Dus dat is een keus. Maar voor mij is de reden gewoon dat je daar lekker in het blootje kan lopen. Dus dat is vrijheid, blijheid gevoel.
1: Ja.
2: Maar waarom mensen specifiek voor de Bessenhof kiezen, is ook wel door de rustige ligging.
1: Ja.
2: En de dingen die in de omgeving te zien zijn. Lekker fietsen, naar de Leeuwsplassen, naar Gouda, Leiden. Dat ligt best wel heel centraal natuurlijk.
1: Ja, zeker, ja. Oké, dus en wat is er dan in de buurt te doen dan verder voor natuuristen? Stel je wil dat stuk behouden, zeg maar, van het natuuristenstukje. Zijn er nog dingen in de omgeving wat je kan doen?
2: Nou, niet dat ik echt specifiek weet voor natuuristen, nee. Wat jij dan zei van de Leeuwardse Plas, wat daar een strand is. En ja, richting Leiden, ik weet dus niet zo goed hoe het heet. Ik ben er zelf vaak genoeg geweest. Kan niet op de naam komen, maar daar is ook een natuurlijke strand aan een groot water waarop gevaren wordt en zo. Dus ja, dat zijn de twee dingen die ik dan nu uit mijn hoofd weet. Maar ja, verder zijn er geen specifieke.

0: restaurant gaan waar je je broodje kan eten. Maar goed, dat is best persoonlijk verschillend. Maar dat bestaat niet in de omgeving, zover ik weet hoor.
1: Nee. Ja, want ze hadden het nog over zo'n natuurlijk blootkeurmerk, weet je wel. Dan kan ik me voorstellen dat dan een restaurant in de buurt dan zegt van... nou, één avond per week kan de naturistencamping komen, weet je wel.
0: Nee.
1: Oké, nou, ik zou voor nu even... ga even een plaatje draaien. Blijf aan de lijn. Dan gaan we zo weer verder.
0: Ja, oké, prima, dank je.
1: Oké.

0: Ja, Lola. Lekker oud nummertje. Je luistert naar Radio Totaal Normaal. En we hebben het vandaag over natuurisme / naardrecreatie. En we zitten in het tweede uur. En we gaan weer verder met het interview met Ida Molenaar, voorzitter van de Zuid-Hollandse Lichtbund over verenigingsterrein en soort van camping. De Besselhof in Reewijk. Welkom terug.
1: Dankjewel.
0: Hey, want u zei al van, ik ben van de voorzitter

0: van de Zuid-Hollandse Lichtbond. En dat is dus een naturistenvereniging, als ik dat goed begrijp.
1: Ja, ja.
0: Ja, kunt u daar wat meer over vertellen?
1: Dat vind ik nou een lastige vraag.
0: Is dat zo?
1: Ik dacht dat ik alles al een beetje verteld had wat het is.
0: Nou ja, in die zin van... Want u bedoelt eigenlijk te zeggen dat de Zuid-Hollandse Lichtbond, de vereniging, is echt gewoon dat terrein zelf en de camping, zeg maar.
1: Ja.
0: Oké, jullie doen verder niet...
1: Er zijn verder geen andere activiteiten als je dat bedoelt.
0: Oh, zo ja, daar sommige mensen hebben, sommige verenigingen hebben dat dan wel. Ik dacht misschien is het breder dan het terrein wat jullie hebben. Nee, oké, dan.
1: Je zou kunnen denken aan, die zijn er ook wel verenigingen die dan losstaan van een terrein. En die hebben dan bijvoorbeeld zeven huizen. Kan je dan een bepaald uur van in het weekend kan je zwemmen, naakt zwemmen. Dat is ook een soort vereniging, zeg maar. Dat bestaat ook wel.
0: Ja, nee, daarom. Maar oké, dan...
1: Dat hebben wij dan niet. Wat wij doen wel alle activiteiten op het terrein zelf.
0: Ja.
1: Zoals Jeu de Boer doet ons best wel heel erg geliefde bezigheid. En door ook toernooien. Met onderling toernooi of vanuit andere verenigingen. Of mensen van buitenaf komen speciaal voor het toernooi op bezoek. Dat is ongeveer 3 keer in een jaar.
0: Oké. Dat is wel leuk, ja. Dat ze dan ook inderdaad van andere terreinen komen. Ik kan me voorstellen, je hebt een soort vast clubje die daar waarschijnlijk altijd komt. En dan een beetje...
1: Dat heb je ook zo, die elk weekend mee, of zelfs bijna elke middag wel zo de boelen.
0: Ja.
1: Maar voor zo'n toernooi komen er echt wel mensen van die niet een vaste plek op de camping hebben. En ook niet eens lid van de veelboeren te zijn. Maar gewoon van buitenaf komen. En wel lid zijn van de NFN over ons uiteraard. En dan meedoen met de Jeu de Boer toernooi. Dus de Pinksterdag is er ook zo'n toernooi, tweede Pinksterdag.
0: Dat is wel heel leuk. U zegt uiteraard zijn die mensen dan niet lid van de vereniging, maar wel van de NFN. Dat is dan wel een must, zeg maar, om dat terrein op te kunnen komen.
1: Ja, nou, zoals Christine ook al uitgelegd, in het eerste uur is dat ook heel veel te maken met het veiligheidsprotocol. Dat je een beetje controle hebt, dat er mensen binnenkomen die geen rare ideeën of rare bedoelingen hebben.
0: Ja.
1: Ja, ik moet zeggen dat het gelukkig over het algemeen heel erg meevalt. Dus maar het is gewoon een vereis dat je lid bent van de NFN. Ja.
0: Ja. En stel je wil bij jullie lid worden, wat kost zo'n lidmaatschap dan?
1: Nou, €110 is lidmaatschap zonder vaste plek. Gewoon het lidmaatschap op zich.
0: En dat is per jaar?
1: Dat is per jaar, ja.
0: Oké. En dan krijg je zeg maar toegang tot het terrein en kan je dan ook onbeperkt gebruik maken van alle mogelijkheden?
1: Ja, voor de sauna betaal je een klein bedragje bij als je daar gebruik van wil maken. Die is dan 4 keer in de week open, op donderdag, vrijdag en zaterdag en zondag. 2 avonden en 2 keer overdag.
0: En wat...
1: Maar voor de rest kan je overal gratis gebruik van maken.
0: Oké, en ook dat zwembad. Dat in die zin is dat dan misschien helemaal zo duur ook nog niet dan.
1: Nee.
0: Oké.
1: Zeker niet. Nee.
0: En wat zou je dan, wat betaal je voor een klein bedragje bij de sauna bij dan, zeg maar?
1: Dan moet ik even denken. Ik denk 4,5 euro uit mijn hoofd gezet.
0: Nou ja, ja.
1: Nee,
0: dat is goed,
1: belangrijk.
0: Goed te doen, hè? Ja,
1: nee. Ja. Ja, nee, die dingen moeten ook allemaal onderhouden worden en... We willen bijvoorbeeld het zwembad verwarmen, dus die €110 hebben we dan toch echt ook wel nodig.
0: Zeker. Daarom vind ik, ik vraag gewoon puur uit interesse en voor iemand die luistert en denkt van, dat vind ik eigenlijk wel interessant. En als je inderdaad die tennisbaan en van al die dingen gebruik kan maken, is dat natuurlijk helemaal zo gek niet.
1: De tennisbaan moet ik even zeggen, dat is echt een klein baantje, dus een mini tennisbaantje. Maar kan dan wel eens geslagen worden.
0: Ja, op die manier. Ja, nee, hartstikke leuk, want jullie hebben ook best wel heel veel leden ook. En ik heb met de NFN er ook wel een beetje over gehad, maar ik weet niet of u daar zelf andere ervaring mee heeft. Welke taboes loopt u zelf tegenaan? Of loopt u tegen taboes aan binnenin? Als u dat uitspreekt of dat u
1: ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik daar zelf in het begin best een beetje terughoudend over was om te vertellen op welke camping wij dan staan. Hè.
0: Ja.
1: Dus dan zeggen we staan op een camping in Reeuwijk. Ja, als je dan in Waddinxveen woont, dan is het om de hoek van de deur, bij wijze van spreken. En waarom sta je op een camping? Ja, het is een toeristencamping. Oh, wat leuk, wist niet dat dat bestond. En dan wordt er heel gewoon op gereageerd. Dat heeft me altijd verbaasd.
0: Nou, eigenlijk hele goede...
1: Ja.
0: Hele goede ervaringen. Dat is dan wel bijzonder. Had je zelf vooroordelen daarover in het begin?
1: Nee. Er zijn wel eens mensen die dan wel inderdaad van die vragen stellen van moet je altijd blootlopen en waar laat je je portemonnee?
0: Mm-hmm.
1: Ik kan nog wel een grapje vertellen dat ik op een gegeven moment hier op een van de paden bij ons liep en dat iemand zei van joh, heb jij een nieuwe bril? Ik zei nou, die heb ik al een jaar. Ik zei ik heb alleen nu geen kleren aan. Zal dat wezen?
0: Ja, die is wel grappig. Ja. En, want ik bedoel, de site, we hebben dat natuurlijk vanuit onze redactie, hebben die site gekregen. Maar op het moment dat ik zocht naar de Bessenhof Reewijk, kon ik gewoon niet jullie site vinden. En ook de site zelf is natuurlijk best wel een soort ingewikkelde link. Heeft dat ook te maken met, ja, waar heeft dat dan mee te maken? Is dat bewust dat jullie niet zo openbaar willen zijn in die dingen?
1: Nee, Nee, en dat vind ik ook wel goed dat je dat even benoemt, want dat is dan wel een aandachtspuntje dat we toch eens moeten zorgen dat dat een andere, misschien een andere benaming krijgt of op twee manieren benaderd kan worden. Een heleboel mensen is natuurlijk al bekend ZHLB, www.zhlb.nl, maar misschien dat het beter is om ook nog een keer een tweede naam daaraan vast te knopen. Dat vind ik wel een aandachtspuntje.
0: Ja, want toen ik de link kreeg, dacht ik van nou, dit lijkt wel een link die je dan alleen kan openen als die opgestuurd wordt, weet je. Want ik kon dan wel jullie vinden op de algemene website voor campings, maar dan werd ook niet doorgelinkt naar een site en dat soort dingen. Het was best lastig. Ik dacht, nou ja, is dat dan bewust?
1: Nee.
0: Oké. Nou ja, want het is ook de ding wat achter de ZHLB zit, is dan ZHLBJ4, weet je dat?
1: Dus, oh, nou, dat is wel heel bijzonder.
0: Dat is dan voor de Bessenhof zelf, zeg maar. Ja, maar goed, dan weet u dat. Ik dacht even van dat is misschien een soort tactische...
1: Nou, ik vind het wel goed om daar even aandacht aan te geven.
0: Ja, dat zou ik wel doen, want ik neem aan dat jullie zelf ook wel voorstander zijn van openheid wat dat betreft.
1: Ja, dat is zeker heel belangrijk, want wat nu wel is gebeurd, dat mensen dan googelen op camping Reewijk. En vroeger was er natuurlijk een camping bij de Plassen. En dan komen mensen uiteindelijk dan bij ons terecht. De camping aan de Passen is natuurlijk tegenwoordig het landbouwpark geworden.
0: Ja.
1: En dan staan ze voor de poort. Ja, is dit een toeristenterrein? En dan is dat best wel eens lastig. Ik kan je een leuk voorbeeld geven. Een gezin kwam uit Frankrijk, notabene fietsend, met drie kleine kinderen.
0: Ja.
1: En die stonden voor de poort en echt zo van, ja, wat nu, hè? En toevallig kwam ik er zelf ook aan en ik uitgelegd dat het een toeristenterrein is. In het Engels hoor, niet in Frans, dat kan ik niet. Toen ging ik overleggen, want het was al aan het eind van de dag. En ga dan eens met een gezin met kinderen doorfietsen naar iets anders.
0: Ja.
1: En toen zijn ze toch naar binnen gegaan, want op wachten zijn ze niet lid van de NFM, maar ze mogen dan wel komen.
0: Ja.
1: Het enige is dat de kinderen wel bloot in het zwembad moesten en ze bloot in de douche moesten. En voor de rest mochten ze het helemaal zelf weten. En die mensen zijn gewoon 3 dagen gebleven, die hebben zo naar de zin gehad.
0: Nou, dat is dan wel heel leuk, maar die mensen zijn ook dan wel open-minded. Lijkt me dat je best wel even moet schakelen als je denkt, ik ga naar een reguliere camping en je komt dan natuurlijk bij jullie terecht. Dat is even schrikken, maar dan hebben ze dan heel goed opgepakt. En misschien ook goed dat u ze even heeft kunnen spreken. Want...
1: Ja, ik doe niet met de mensen van Antwerpen dan verder, maar ik heb later wel begrepen van iemand die wel goed Frans sprak, die had met ze gepraat uitgebreid, dat ze dus zelf, de ouders dus, zeg maar, vroegen ook wel... Naar toeriststranden gingen en zo. Dus het was niet helemaal eng voor ze.
0: Nou, dat scheelt dan misschien al een stuk inderdaad. Want kijk, als je stelt, je komt daar dan nieuw, je bent lid geworden van die NFN en je wil bij jullie gaan komen, word dan ook heb je een stukje begeleiding of zo als je het allemaal nog een beetje eng vindt? Of?
1: De mensen van de entree die vangen in eerste instantie mensen op als ze dan voor het eerst komen. Maar weet je, als je lid wordt van de NFN, dan heb je waarschijnlijk al wel is op. Naar toeristenstranden en naar sauna en zo geweest. Dus helemaal eng is het niet.
0: Ja.
1: En iedereen die bij ons nieuw is krijgt een beetje een rondleiding van wat er allemaal te beleven valt en hoe het allemaal functioneert.
0: Ja.
1: Wij kunnen mensen natuurlijk niet begeleiden van wanneer wil je wel en niet te kleren uit. Dat moeten de mensen zichzelf een beetje aanvoelen. Ik kan me van mezelf ook wel herinneren dat ik dat in het begin ook best wel eng vond.
0: Ja.
1: Mijn eerste ervaring op een camping in Frankrijk was naar toeristencamping dan, zeg maar. En toen was het een kennismakingsmiddag. En toen dacht ik, en nou moet ik echt me bloot tussen allemaal andere mensen. Hè? En het was heel slecht weer. Weet je hoe blij ik was? Toen dacht ik, wat ben ik toch voor muts?
0: Ja. Maar dat is natuurlijk ook wel goed dat u dat vertelt. Van, weet je, het is niet altijd vanzelfsprekend. En zeker, het wordt ons al vaak verteld dat het een soort van raar is om naakt te zijn of whatever. Weet je. En wat je daar dan ook van vindt, is het toch ergens misschien toch bij iedereen wel een beetje geïnternaliseerd.
1: Ja, Ja.
0: Dus het is goed om dat dan lekker los te gooien. En we gaan meer een soort praktische vraag. Lopen de meeste mensen met schoenen daar?
1: Ja, de blote voeten lijkt me niet zo handig op de paden.
0: Nee, dat vraag ik me af. Voor hetzelfde geld hebben jullie, je hebt bijvoorbeeld het blote voetenpad. Dat ga je door het bos en dat wordt dan extreem goed onderhouden. Ja. Dat je met blote voeten kan lopen. De meeste mensen hebben wel gewoon schoenen aan.
1: We hebben een natuurterreintje waar een pad is gemaakt van houtsnippers. Maar ik geloof niet dat het fijn is om op je blote voeten te lopen. Nee.
0: Zijn we ook helemaal niet gewend natuurlijk, hè, met blote voeten te lopen.
1: Ja, als iemand dat wil, dan mag je op zijn blote voeten gaan lopen. Maar ik zou het toch niet echt aanraden op de paden.
0: Nee. Nee, oké. Okay. En afsluitend. Er komt een open dag aan. Gaan jullie nog iets speciaals doen? Wat kunnen we verwachten?
1: Nou, het is van zondag 9 juni is dat dan.
0: Ja, klopt.
1: En we zijn open vanaf 10 uur tot 's middags 3 uur. En als mensen komen, krijgen ze een rondleiding. Er zijn een aantal vrijwilligers die dat gaan doen. En ze krijgen een bakje koffie. En normaal gesproken is het ook stroopwafel. En als dat er nu niet is, dan spreek ik voor mijn beurt. Maar het is ook wel heel erg leuk.
0: We hopen dat er stroopwafels zijn.
1: Ja. Laatste hier in de stroopwafels. Ja.
0: En wordt er dan...
1: Geen speciale activiteiten.
0: Sorry?
1: Nee, we hebben geen speciale activiteiten.
0: Het is meer terrein laten zien en...
1: Ja, en dan mogen ze van zwembad gebruik maken. Hoewel het momenteel even nog out of order is vanwege technische storing. Maar we hopen dat 9 juni toch echt wel zwembad gebruikt kan worden. Dus als ze dan op bezoek komen, mogen ze gewoon ook heel de dag blijven. En lekker van zwembad gebruik maken.
0: Nou, oh, nice. Ja, dat is wel goed. Dat is een goede trekker natuurlijk.
1: Vorig jaar was de sauna ook open. En dan mocht je ook echt van de sauna gebruik maken. Dus het zondag is het ook altijd open. Dus
0: ja. En wordt dan ook voor je verwacht dat je dan uit de kleren gaat? Of dat hoeft niet? Sorry?
1: In de sauna gaat, uiteraard. In de sauna.
0: Ja, sauna. Ja. Maar als je daar gewoon komt kijken...
1: Nee, dan mag je gewoon in je kleren lopen.
0: Oké.
1: Als je gaat rondlopen, zeg maar. Als je een rondleiding krijgt... Wij die de mensen rondleiden hebben gewoon ook even iets aan. Want ja, je weet niet helemaal zeker wat voor publiek je binnenkrijgt.
0: Ja, je wil de drempel misschien.
1: Ja. Bij wildvreemde mensen.
0: Ja.
1: Hè, dus de poort staat wijd open. Dus je wil ook niet vlak aan het parkeerterrein staan in je blootje. Dan heb je wel een jurkje of een omslagdoek of weet ik het wat.
0: Ja.
1: Lekker simpel.
0: Nou ja, en dat is misschien ook, maakt het ook wat behapbaarder als je nog twijfelt over wat je wil en dat soort dingen. Misschien even precies. Dat die drempel niet te hoog is. En als laatste, wilt u nog wat toevoegen? Hebben we nog wat gemist?
1: Nou, ik wil nog even iets leuks vertellen wat we ook altijd organiseren. Dat is het wellnessweekend.
0: Nou, vertel.
1: Ja, dan is er, die komen de masseurs. Dat is van een landelijke, een vereniging van masseurs. Die komen dan massage geven. Dat is sauna met heel veel opgietingen. Dan ga ik gelijk even kijken wanneer het nou precies is, want dat is niet helemaal uit mijn hoofd. Maar dat is dan ook wel, dan is het wel de bedoeling dat mensen gewoon echt ook komen kamperen of zich aanmelden. Want het is niet zomaar dat iedereen binnen kan komen lopen voor het wellnessweekend.
0: Ja.
1: En dat is altijd een heel gewilde activiteit. Dat mensen heel graag komen om, die komen speciaal voor kamperen bij ons. En dat is dan ergens begin augustus. Ja.
0: Oké, nou hartstikke leuk. En ja, voor mensen die dus daar geïnteresseerd in zijn of alle andere dingen die jullie te bieden hebben. Hoeveel vaste jaarplekken zijn er nog of zitten ze allemaal vol?
1: Ze zijn nu allemaal vol. We hebben toevallig pas 3 nieuwe gecreëerd. Ze staan ook al gelijk weer vol.
0: Kijk.
1: We hebben een wachtlijst van ongeveer 8 mensen uit mijn hoofd gezegd. 8 mensen die graag nog een vaste plek willen.
0: Oké, nou, jullie doen het wel heel goed als ik het allemaal zo hoor.
1: Ja, ja.
0: voor iets wat niet te vinden is, hebben jullie best wel veel leden en enthousiaste mensen die bij jullie...
1: Ja, er staat gewoon een bord aan de weg, hoor.
0: Ja, nou ja, misschien als je er langs gereden bent inderdaad, dan zoals u op de fiets, dan komt u jullie tegen. De website is dus Zuid-Hollandse Lichtbond, dus zhlb.nl. Ja. En dan / nou ja, ik denk dat je daar komt, kom je er al, hè?
1: Nee, zonder / erachter kom je er ook.
0: Ja, want dan kan je doorklikken naar de Bessenhof natuurlijk, ja. Nou, dan denk ik dat we het wel een beetje duidelijk hebben wat jullie hebben. Ik ben heel benieuwd of het weer genieten wordt met die Wellness Weekend. En succes op 9 juni met de open dag.
1: Ja, ik hoop dat er veel bezoekers komen en mensen het terrein gaan waarderen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, ik hoop het ook voor u. Heel erg bedankt voor uw tijd en het interview. En nog heel veel plezier op de camping.
1: Ja, heel graag gedaan en een fijne middag.
0: Dank u wel.
1: Doei. Goed, dag.
0: Dag. Dit was Ida Molenaar, voorzitter Zuid-Hollandse Lichtbond, over de camping/verenigingsterrein De Bessenhof. En ja, 9 juni zijn al die verenigingen hebben een open dag. En zoals je hoorde, je hoeft er niet naakt. Dat gaat allemaal helemaal goed komen. We gaan weer even naar een nummertje toe.

0: Ja, nummertje over Europa. Dat was toch wel een themaatje, hè, deze week. Maar, dit persoon heeft ook een nummer over Europa. Wilde bij het Songfestival, maar de Engelsen moesten het niet hebben. En je luistert daar totaal normaal. We zitten bijna richting einde, maar we hebben nog een gedichtje. Gisteren ben ik even in de pen gekropen en dan heb ik maar weer eventjes wat in elkaar geflanst. Dus luister en huiver. We worden allemaal zo geboren. Maar van naakte mensen krijgen de meeste mensen van ons toch wel rode oren. Hoe is dat eigenlijk zo ontstaan? De kleren tegen de kou zijn handig, maar soms wil je ze gewoon niet aan. Mensen waren bij tijden toch een stukje minder preuts in de geschiedenis. Maar nu bilspleet of sideboob pleuren op tv vindt dat toch wel een beetje gek is. Maar gelukkig zijn er voor degene die dat wil campings, evenementen en van alles te doen als je bloot wil lopen met die bil. En misschien dan wat verborgen of zelfs bijna in een vacuüm. Maar dan kan je wel vrij rondlopen in je Adam of Eva kostuum.
1: Red Sox are the world champions for the first time in 86.

Nou, Tessie, Dropkick Murphys. En ja, we zijn aan het einde gekomen van de uitzending. Het was weer een hele interessante. En ik wil iedereen bedanken die dit mede mogelijk heeft gemaakt. Jaap weer, die achter de knop altijd druk staat te draaien. Yvonne, die redactiewerk doet. Met nog wat stagiaires bij de hand. En ja, ik wil Boudewijn ook eigenlijk wel een hele fijne vakantie wensen. Mocht hij dit nog horen. En ja, de luisteraar, jullie zijn altijd super sportief en gezellig. Dus tot volgende keer. Nieuwe uitzending Radio Totaal Normaal. Het wordt herhaald op de woensdag om 8 uur, dacht ik. En over een week is er weer een herhaling van deze uitzending. En over 2 weken hebben wij volgens mij wel of geen uitzending. Jaap, ik kijk even Jaap aan. Wel nog, hè? We gaan wel richting zomerstop, maar daar zijn we nog niet aan toe, dacht ik. Dus als alles goed gaat, over 2 weken weer een nieuwe uitzending. En een hele fijne zomerse namiddag gewenst. Later. Ik was Marcia en je luisterde naar Radio Totaal Normaal.

Ja, niet te vergeten, je kan natuurlijk ook altijd terug luisteren op de website rijdentotaalnormaal.nl. Als je vragen hebt, rijdentotaalnormaal@gouwestad.nl. Suggesties, opmerkingen, allemaal welkom. En nou is het echt doei.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Onder de doden is volgens de plaatselijke autoriteiten ook een meisje van 13. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Volgens het Oekraïnse leger worden de meeste drones en raketten neergehaald. In de Golf van Oman is vermoedelijk een schip gekaapt. Het gaat om een klein schip dat onder de vlag van Honduras vaart. Eerder lag het voor anker bij de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zouden gewapende personen het schip zijn binnengedrongen. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Onduidelijk is hoeveel mensen er aan boord zijn. Het vermoeden is dat de Iraanse revolutionaire garde achter die kaping zit. En het lijkt nu in de richting van de Iraanse kust te varen. De Britse minister van Volksgezondheid stapte op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in de premier, Starmer, na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een man die veel te hard over een dijk reed in Marenkessel in Brabant. Hij reed op zijn motor 194 km per uur op een plek waar 80 is toegestaan. Even later werd de man nog een keer betrapt toen hij 121 reed in de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen of de man van 27 wordt vervolgd of dat het bij een boete blijft. Het weer dan in het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog. Daar komt de zon er ook geregeld bij. En het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de temperatuur verandert verder weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwestad hoor je het.
4: Gouwestad. Welkom bij Crossroads. Met country muziek uit alle windstreken in diverse stijlen.
5: Deze aflevering trap ik af met een flinke dosis karakter en een villain era. Waar je u tegen zegt. We reizen van Nashville naar Nederland. Heren de klassiekers en laten je horen waarom Pen Gerel tot album van de maand is gekozen.

Wat de singles al beloofde, viel een era, is een dijk van een plaat geworden. De spaghetti-western-invloeden zijn alom aanwezig. En dan moet je wel zo getalenteerd zijn dat het niet kitserig gaat klinken. En dat is India Ramey gelukt. Met nummers als Red Red Roses, de openingssong, Crying in My Lingerie en de titeltrack Welcome to My Villain Era laat ze horen waarom zij de koningin van de Southern Gothic is. Haar muziek is doordrenkt met drama, scherpe teksten en een stem die je bij de keel grijpt. Het is rauw, eerlijk en ongetemd precies zoals Amerikanen bedoeld is. Will you

Voordat India Raimi zich volledig op de muziek stortte, was ze een succesvol advocate. Ze verruilde de rechtszaal voor de Nashville Scene, wat haar scherpe en vaak confronterende teksten verklaart.

In Dreamers hoor je de authentieke honky-tonk-sound gecombineerd met een moderne twist. Het is muziek voor de dromers en de doeners, recht uit het hart van Tennessee. Een nummer dat je direct meeneemt naar een rokerige bar waar de verhalen voor het oprapen liggen. Ben Jarrell tekent met Turnaround Tennessee voor het album van de maand.

Atlee Joe is een jong talent dat met First Chapter haar eerste stappen in de muziekwereld zet. Hey Cowboy is een charmant nummer dat de onschuld en de dromen van een jonge countryzangeres vangt. Ze heeft een heldere stem en een aanstekelijk enthousiasme.

0: De original van deze week.
1: Hoewel Tanya Tucker nog maar een tiener was toen ze dit opnam, hoor je een volwassenheid en emotie die zeldzaam is. Het verhaal van de vrouw in Brownsville die wacht op haar verloren liefde, blijft decennia later nog steeds ontroeren. Yeah.

De levende legende Willie Nelson kan natuurlijk niet ontbreken. Deze keer met de titeltrack van zijn project Dream Chaser. Op zijn respectabele leeftijd klinkt zijn stem nog steeds als een warme deken vol wijsheid. Het nummer ademt die typische Willie sfeer. Kalm, doordacht en muzikaal perfect onderbouwd. Een ode aan iedereen die net als Willie altijd zijn dromen is blijven najagen.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Day of Ray John is het titelnummer van zijn succesvolle album. Het nummer beschrijft op prachtige wijze de overgang van generaties en de verhalen die blijven voortbestaan. Dan Shields had het unieke talent om popgevoeligheid te mixen met country roots, wat hem een zeer herkenbaar geluid gaf. Een krachtige ballad die de tand destijds moeiteloos heeft doorstaan.

0: De Noorse Malin Pettersen laat met Grape on the Vine horen dat uitstekende Americana ook uit Scandinavië kan komen. Haar stem heeft een breekbaarheid die perfect past bij de dromerige productie van deze single. Het is een nummer dat uitnodigt tot reflectie en laat horen hoe universeel de thema's van dit genre werkelijk zijn.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

In de rubriek Made in Holland luisteren we naar Douwe Bob. Douwe bewijst keer op keer dat hij de Amerikaanse rootsound als geen ander in de vingers heeft. Het nummer heeft een internationale allure, maar behoudt die persoonlijke, eerlijke touch die we van hem kennen.

Nu aandacht voor Kirsten Alting met tracks van haar album Tell It Like It Is. In Living the Dash and I Still Have a Hallelujah horen we een artieste die de diepte opzoekt. Haar warme stemgeluid en de oprechte teksten zorgen voor een intieme sfeer die de luisteraar echt raakt. Ze weet het geloof en het dagelijkse leven op een prachtige muzikale wijze te verbinden. Alting laat zien en horen dat Nederland een rijke voedingsbodem is voor hoogwaardige Americana. Twee songs om even bij stil te staan en ervan te genieten.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Waylon Payne is niet zomaar een naam. Hij is vernoemd naar zijn peetvader Waylon Jennings. Zijn moeder is Sammy Smith, die een mega hit scoorde met Help Me Make It Through the Night. De country adel stroomt dus letterlijk door zijn aderen. Met Holding On Too Lonely brengt hij een flinke dosis weemoed naar deze aflevering. Het is een klassiek country thema, verpakt in een modern jasje. Gezongen met een overtuiging die je zeldzaam tegenkomt.

Ik sluit het eerste uur af met een positieve noot van Kenny Chesney met zijn single Carry On. Het is een typische Chesney-track, optimistisch, ritmisch en perfect voor onderweg. Een herinnering om altijd door te blijven gaan, ongeacht de obstakels die je tegenkomt. De ideale afsluiter voordat we aan ons tweede uur gaan beginnen.

0: Renate Kok met het NOS-journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. En volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en ook zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel en toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. Beide kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. In de Golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Het zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondurese vlag vaart, lijkt nu richting Iran te gaan. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in premier Starmer na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En het cruiseschip dat vast zat bij Bordeaux mag vanavond weer verder. Het schip lag sinds gisteren in de Franse haven nadat daar tientallen passagiers ziek waren geworden. 1700 mensen aan boord moesten in quarantaine. Al snel bleek dat het om een buikvruggriep ging. Er is geen verband met het hantavirus dat onlangs uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder is het droog met opklaringen. En vannacht daalt de temperatuur dan naar 1 graad of 3. Morgen opnieuw buien en met maximaal 12 graden blijft het fris. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
5: Gouwenstad.
6: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.
7: Dit tweede deel is weer een uur vol verrassingen. Ik duik in het werk van songwriter-legende Don Sleets. Draai de cover van de week en zet Ellen Froese in de spotlights. Er is geen tijd te verliezen en ik ga direct op weg met Jason Scott. Zo heb je snel een feestje. Jason Scott en de High Heat uit Oklahoma City maken een aanstekelijke mix van country en rock and roll, waarbij je moeite moet doen om stil te blijven zitten. Een perfecte track om de motor van de tweede uur te starten.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Dan Seals brengt ons Love on Arrival. Dit nummer was een enorme hit voor hem en laat zijn talent voor pakkende melodieën horen. Het is een vrolijke uptempo song die direct een glimlach op je gezicht tovert. Seals wist als geen ander hoe hij country toegankelijk kon maken voor een breed publiek zonder de kern te verliezen.

Ik blijf nog even bij Dan Seals en het prachtige Addicted. Dit nummer laat een meer gevoelige en diepgaande kant van zijn repertoire horen. De tekst snijdt diepe thema's aan over passie en afhankelijkheid, gezongen met die kenmerkende, soepele stem van hem.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Nog een keer Ben Jarrell. In What Love Ain't hoor je de meer filosofische kant van Jarrell. Het is een krachtige country ballad die de luisteraar aan het denken zet over relaties en de waarheid. De rauwe productie zorgt ervoor dat de boodschap eerlijk en onverbloemd binnenkomt.

Kiki Cavazos brengt met Pedestal van haar album Goodbye Blues een heel eigen, bijna breekbaar geluid. Het nummer is een eerlijke reflectie op verwachtingen en de realiteit van het mens zijn. Haar stem is uniek en dwingt je tot luisteren, terwijl de sobere begeleiding de tekst alle ruimte geeft.

0: Cody Johnson is een van de grootste namen in de hedendaagse Texaanse country. En met Hello Lonesome laat hij horen waarom. Het nummer ademt de sfeer van een eenzame nacht en de strijd tegen de innerlijke demonen. Johnson heeft die echte cowboy vibe, die tegenwoordig zeldzaam is, maar hier volledig tot zijn recht komt. Een krachtige single die staat als een huis.
1: Real country.

0: De cover van deze week.
1: Delta Down is de eerste nieuwe muziek sinds Sonny Sweeney vorig jaar haar laatste album Rhinestone Requiem uitbracht. Delta Down is een nummer dat in 1972 populair werd gemaakt door Tanya Tucker. Sweeney heeft er een bluesy gospelnummer van gemaakt en dat past perfect.

Het was natuurlijk slechts een kwestie van tijd voordat Moos Wilson en Hannah Juanita een duet zouden doen. De twee zijn namelijk niet alleen geslaagde muzikanten, maar ook geliefden en werkten al eerder samen. Ze kozen ervoor om We're Gonna Hold On van George Jones en Tammy Wynette te coveren.

0: In dit blokje eren we Don Sleets, een van de meest gerespecteerde songwriters uit Nashville. Je hoort hoe verschillende grootheden zijn teksten tot leven brengen. De Bellamy Brothers met Crazy from the Heart, Mary Chapin Carpenter met de hit He Thinks He'll Keep Her en Randy Travis met het fraaie On the Other Hand. Sleets had de gave om het menselijk tekort en de liefde te vangen in woorden die iedereen begrijpt. Zijn invloed op de country muziek is onmetelijk en deze drie songs zijn daar het perfecte bewijs van.
1: Hello, I'm David.
2: I'm Howard. We're the Bellamy Brothers.

0: Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden.
1: Think About Me is een boeiende samenwerking tussen Gabriella Rose en Cameron Whitcomb. Hun stemmen zorgen voor een interessante dynamiek in deze moderne folk country track. Het nummer heeft een frisse energie en een pakkend ritme dat goed blijft hangen. Een mooi voorbeeld van hoe jonge artiesten het genre blijven vernieuwen door samenwerkingen aan te gaan.

0: think about that.
1: De Canadese Ellen Fruse ontdekte haar passie voor de banjo in een klein dorpje in Saskatchewan. Ze wordt in Canada vaak de Banjo Queen of the Prairies genoemd, omdat ze dit traditionele instrument op een heel eigentijdse, bijna indie-folkachtige manier weet te bespelen. Zij vormt de hoofdpersoon in de spotlight, met werk van haar album Solitary Songs. We horen het titelnummer Solitary Song en het charmante Practicing My Wing. Fruse combineert een klassiek folkgevoel met een eigenzinnige moderne persoonlijkheid. In dit blokje hoor je de veelzijdigheid van een artieste die zowel ingetogen als speels uit de hoek kan komen. Een absolute aanrader uit het hoge noorden van Canada.

Ik sluit deze aflevering af met Brett Steska en Gone Away van zijn project GH Junction. Het is een relaxte, bijna zomerse afsluiting van 2 uur Crossroads. De gitaarpartijen zijn lichtvoetig en de zang is aangenaam ingetogen. Een waardig slotakkoord dat de luisteraar met een goed gevoel achterlaat na deze muzikale ontdekkingsreis. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Op Saba zijn hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermiste Nederlander. Die keerde gisteren niet terug van een tocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man van in de 50 gezocht. In Rotterdam is vanmiddag het bombardement op de stad aan het begin van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vandaag, precies 86 jaar geleden, werd daardoor bijna de hele historische binnenstad van Rotterdam vernietigd, ook door de branden die daarna ontstonden. Burgemeester Schouten legde een krans en hield een toespraak. De herdenking maakte op haar veel indruk.
1: Ja, dat is dan ook het moment dat ongeveer de klokken gaan luiden hier. En dan besef je dat dat het moment was waarop 86 jaar geleden ook hier echte bommen uit de lucht kwamen. En ik blijf het altijd een ongelooflijk indrukwekkend moment vinden. De langdurigheid van de bombardementen, maar ook wat daarna allemaal met de stad is gebeurd. Dat gaat dan wel door je heen.
0: Ja, in haar toespraak ging ze ook in op de huidige onrust in de wereld en ook hier.
1: Ook in dit land verschillen wij van mening over heel veel zaken. Uiteindelijk moeten we altijd in het debat, in het gesprek met elkaar tot een oplossing komen. En als dat niet gebeurt, zien we ook letterlijk de verwoestende beelden van over heel de wereld waar dat toe kan leiden. En uiteindelijk zijn altijd mensen daar het slachtoffer van.
0: Davide Ballerini heeft de zesde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen de sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, onderuit. Uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. De leiderstrui blijft om de schouders van de Portugees Afonso Eulalio. Het weer, dan de buien trekken weg. Verder droog en opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Oude Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Juist, dat is hem helemaal. En we hoorden het al van de tijd, die is een uur verschoven. Want in plaats van de tune van Focus kregen we even de tune van Bluespaw. Maar dan moeten we toch nog even een uur wachten tot Marcel Vos in de studio aangekomen is. Maar ik kan ondertussen wel gewoon zeggen, goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouden Stad Radio. Met van 7 tot 8 uur Focus door Tom Dekker voor samenstelling en presentatie. En van 8 tot 9 uur Marcel Vos met Bluespower. De techniek vanavond die wordt verzorgd door John Goedkoop. En we zijn vanavond met een heel speciaal project bezig. En dan volgende week gaat het gewoon verder. Want ik heb u al een paar keer verteld dat ik dus regelmatig muziek vanaf internet download. En er zit heel erg veel folkmuziek bij, maar ook andere soorten muziek. En een van die mensen die dus deze muziek uploadt naar Usenet, die vond het nou heel erg leuk om zijn persoonlijke voorkeur eens een keertje bij elkaar te rapen van een heleboel verschillende artiesten. Dat waren, in totaal zijn dat 42 nummers geworden. Die heeft hij verdeeld over 2 cd's. En die cd, die dubbel cd, noemt hij 42 Folk and Other Beautiful Songs. En daar kom ik dus echt dingen tegen die ik nog nooit gehoord heb. En dat is juist weer zo interessant. Want we zijn begonnen met iemand die we kennen vanuit een hele andere stijl. Het is namelijk Blackmore's Night. En als je denkt Blackmore, zou dat Ritchie Blackmore kunnen zijn? Jazeker, dat is inderdaad een groep waar Ritchie Blackmore in gespeeld heeft. En als u niet weet wie Ritchie Blackmore is, is de oprichter van Deep Purple en Rainbow. Is Blackmore's Rainbow. En het nummer was getiteld Home Again. We komen iemand tegen die een nummer gaat doen. Dat is niet hetgene wat in Nederland bekend is gemaakt door de zangeres van zonder naam. Niet van, maar zonder naam. Want dit nummer is in ieder geval getiteld Mexico. En is duidelijk gemaakt door iemand die bekend is geworden in de Verenigde Staten. Maar ook in Nederland een hele grote aanhang heeft. James Taylor.

Wist achtereenvolgens kunnen luisteren naar Mexico van James Taylor, de man die ooit nog is getrouwd geweest met Carly Simon, zangeres die Your Sauvin bekendgemaakt heeft. En volgens mij sloeg dat op James Taylor, Your Sauvin, je bent zo ijdel. Daarna hoorde u Four Strong Winds van Neil Young, de man die dus solo heel erg veel muziek gemaakt heeft, maar ook samen met Crosby, Stills, Nash en was hij dus en Young. Dat komt dus duidelijk ook naar voren toe. Heel herkenbare stemgeluid. Beetje nasaal, zoals ik zelf ook af en toe klink. We gaan weer een blokje van twee draaien. En dat wordt achter elkaar de Nitty Gritty Dirt Band. Een band die dus opgericht is in Californië in de 60e jaren. Wat ik begrepen heb van internet is dat ze nog steeds optreden. Ze doen een nummer van Mr. Bob Dylan, Mr. Bojangles. En na de Nitty Gritty Dirt Band, afgekort de Dirt Band, komen we naar Peter Yarrow. En Peter Yarrow die leeft helaas niet meer, maar heeft jaren deel uitgemaakt van het trio Peter, Paul en Mary, en die doen het nummer Weave Me the Sunshine.

de nitty-gritty dirtband met Mr. Bojangles en Peter Yarrow, die ons helaas vorig jaar januari ontvallen is, met Weave Me the Sunshine, lekker vrolijk nummer. En hij was natuurlijk onderdeel van Peter, Paul en Mary, zoals al genoemd. Iemand, twee personen die dus ook wat betekend hebben, vooral die Peter, in die periode dat Peter, Paul en Mary belangrijk waren. De eerste, dat is Joan Baez. En van haar heb ik niet The Night They Drove Old Dixie Down, maar Love is Just a Four-Letter Word. En daar hoef je vaak helemaal niet zo gek voor te zoeken. Tweede, dat is eigenlijk een nazaat van iemand uit die periode. Degene die uit die periode komt, is Woody Guthrie. Maar zijn zoon Arlo, die heeft ook behoorlijk aan de weg getimmerd met hele mooie muziek. Een nummer dat kwam me heel erg bekend voor toen ik in de Verenigde Staten op vakantie was. En met een stoomtrein een ritje maakte tussen de plaatsen Alamosa en La Veta. Want een van de wagons van die trein die was genoemd The City of New Orleans. En dat is ook de titel van dit nummer.

Joan Baez met Love is Just a Four Letter Word. En daarna Arlo Guthrie, The City of New Orleans. We gaan door met iemand die dus zijn sporen verdiend heeft in Nederland met het nummer Morning Has Broken. Een nummer van hem wat gecoverd is door Boyzone, Father and Son. En natuurlijk over iemand die zijn naam in de loop van de tijden veranderd heeft naar het Arabisch Youssef en dan nog wat. Maar zijn eigenlijke naam is gewoon Cat Stevens. Van hem draaien we Lady Durbanville. En daarna komt de bos aan het woord, Bruce Springsteen met Hello Sunshine.

Achter elkaar hoorde u Cat Stevens met Lady Darbonville en The Boss Bruce Springsteen met Hello Sunshine. Ik had niet gedacht dat Bruce Springsteen ook dit soort nummers kon maken, maar uiteindelijk wel gelukt. En ik denk dat ik nu voor vanavond de technicus John Goedkoop een heel erg groot plezier doe. Want in deze lijst is ook opgenomen een nummer wat bij hem heel erg favoriet is. Billy Joel, en dan kan je natuurlijk eigenlijk maar één nummer van deze man draaien, dat is de Pianoman. En na Billy Joel, zangeres Anne Murray met Snowbird, waarschijnlijk wel bekend ook.

Billy Joel met The Piano Man en direct erachteraan en Murray met Snowbird. Terwijl deze laatste ik misschien toch eerder zou plaatsen bij de arbeidsvitamine dan bij een folkprogramma. Maar goed, hij stond er nog eenmaal bij en ik vind het op zich eigenlijk wel een aardig nummer. De laatste twee tracks voor vanavond, dat is er eentje van de oprichter van Fairport Convention, Ian Matthews. En die heeft een band gehad, die noemde zich Matthews Southern Comfort. En Ian Matthews heeft trouwens een tijdje in Zuid-Limburg gewoond. Ze hebben een hit gehad in Nederland met een nummer van de Canadese singer-songwriter Joni Mitchell. Het nummer is getiteld Woodstock en is geschreven naar aanleiding van dat fantastische concert wat er geweest is. En we sluiten af met de mama's en de papa's met hun bekendste hit California Dreaming.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer en ook hij wordt vaak genoemd als premierskandidaat. In Milaan is een Nederlander veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brand waarbij drie Chinezen om het leven kwamen. Hij stak een gebouw in brand waar de slachtoffers lagen te slapen. En dat gebeurde in opdracht na een ruzie over geld met de eigenaar van het pand, zegt correspondent Angelo van Schaik.
1: Twee Chinezen die de opdracht gaven aan deze man uit Middelburg opereerden vanuit Nederland, vanuit Eindhoven, spraken ook Nederlands en hebben hem dus opgebeld om dit klusje te klaren.
0: Het Italiaanse Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen een Nederlander. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar hem gezocht. En de Italiaanse wielrenner Ballerini heeft de zesde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Hij profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen sprinters, onder wie ook Dylan Groenewegen, onderuit, zag commentator Gabriel Melging.
2: Maar de Italiaan Manucelli probeert er toch van afstaan en daar gaat Groenewegen onderuit. Ze gaan allemaal onderuit bijna. Oh, dit zag je aankomen met deze vervelende, listige finale. Met die onheilspellende kasseienbocht op 400 meter voor de streep. Wat een drama.
0: Ja, uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder droog met opklaringen. Morgen opnieuw weer buien en dan wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Een zeer goede avond, luisteraars. Van harte welkom bij Blues Power, het bluesprogramma van Gouwer Stad Radio. Mijn naam is Marcel Ofros en John Goedkoop doet de techniek vanavond. We hebben vanavond in Blues Power de nieuwe series van Mark Broussard, Mike Zito en Duffy Bishop. We hebben Me and My Chauffeur als klassieker van de avond, Freddie King in de Basis Blues Collectie en een mini-special over Walter Trout. Maar eerst, wie vertrouwt u nog in deze tijd van misleidende propaganda, fake news en AI-gegenereerde identiteitsfraude?

De koning van de Chicago Blues, Muddy Waters, Who Do You Trust, komt van het album I'm Ready uit 1978, toen het leven nog veel simpeler was. De eerste nieuwe cd is van de 44-jarige singer-songwriter Mark Broussard uit Louisiana. Tot nu toe vooral bekend om zijn Bayou Soul en het nummer Come In From The Cold. Onder productie van Joe Bonamassa en Josh Smith is zijn nieuwe album Chance Worth Taking overwegend blues, met natuurlijk wel soul-invloeden. I'm Going Home.

Ja, de prachtige slidegitaar van Robert Nighthawk. Muddy Waters en Earl Hooker waren fans van hem. En deze klassieke The Moon Is Rising is uit 1952. De tweede nieuwe cd is van de 55-jarige Amerikaanse bluesrocker Mike Zito. Een druk baasje, want hij maakte ook deel uit van twee andere bands, de Royal Southern Brotherhood en The Wheel. En met die bands maakte hij in totaal 7 albums. Zijn nieuwe soloalbum heet Outside of the East Side en is alweer zijn 21ste onder zijn eigen naam. Don't Take Advantage of Me kennen we ook van Lonnie Books en Johnny Winter. Maar dit is de versie van Mike Zito.

Ja, the one and only J.J. Cale, altijd lekker. Call Me The Breeze uit 1972, geschreven door Cale zelf. Maar de hitversie was van Lynyrd Skynyrd in 1974. De mini-special van vanavond gaat over de Amerikaanse bluesrockgitarist Walter Trout. Hij speelde onder andere 5 jaar in Kenneth Heat en 5 jaar in de Bluesbreakers van John Mayall. In 1989 nam hij zijn eerste album op. En inmiddels staat de teller van deze 75-jarige oude veteraan uit de Verenigde Staten op 27. 3 nummers staan voor u klaar. Walter Trout met One Way Street van het album Positively Built Street uit 1997. We hebben Walter Trout met Joe Bonamassa in Clouds of Rain van het album Full Circle uit 2006. En we sluiten af met Walter Trout met Kenny Wayne Shepherd. Gonna Hurt Like Hell uit het album We're All In This Together.

Ja, twee bluesrock gitaristen voor de prijs van één. Walter Trout en Kenny Wayne Shepherd. De klassieker van vanavond is van Memphis Minnie. Geboren als Lizzie Douglas in, jawel, juni 1897. In de jaren 30, 40 en 50 van de vorige eeuw nam ze tientallen nummers op. Vaak met haar toenmalige echtgenoot. Dan had ze een stuk of drie, vier van. En daar zitten minstens drie erkende klassiekers bij. Waaronder Me and My Chauffeur uit 1941. Dit nummer werd bijvoorbeeld opgenomen door Big Mama Thornton, Chuck Berry, de Jefferson Airplane, Lucinda Williams, Maria Muldaur en Sue Foley.

Memphis Minnie, je hoort er niet iedere dag op de radio. De laatste nieuwe cd is van zangeres, actrice en kostuumontwerper Duffy Bishop. Geboren in Californië, maar ze woonde geruime tijd in Portland en later ook in Florida. In 1991 ging ze als Janis Joplin stand-in mee met Big Brother and the Holding Company, de oorspronkelijke band van Janis Joplin, op tournee naar Japan. I'm Gonna Do What I Want is haar 8e album. Met haar doorleefde stem doet ze niet moeilijk over de leeftijd van haar huidige vriend, getuige het nummer 69 years old.

Ja, Duffy Bishop met een redelijk expliciete tekst, zou ik kunnen zeggen. In de Basis Blues collectie vanavond wederom Freddie King, geboren in Texas, maar groot geworden in de Chicago Blues. In iedere blues collectie horen eigenlijk 3 cd's van Freddie King thuis. 1 met zijn Federal werk uit begin jaren 60. 1 met zijn Shelter albums uit begin jaren 70 met Leon Russell. En 1 van zijn RSO albums, bijvoorbeeld het album Burglar uit 1974.

My whole world's gonna be all right. De uitstekende Amerikaanse bluesband, de Altered Five bluesband, A Lot of Love Left in Me. En dat komt van het album Hammer and Chisel dat begin dit jaar verscheen in 2026. Dus we gaan er zo uit met de frontman van de Fabulous Thunderbirds, Kim Wilson, met Gotta Have a Horse. Hij zit duidelijk op een paard verlegen. Dus het is tijd om af te sluiten. U bedankt voor het luisteren. En John Goedkoop, bedankt voor de techniek. En graag tot volgende week. Dan zijn we er weer.

0: Renate Kok met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen politie en OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij de jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze onder voet was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De Britse politicus Andy Burnham stapt naar voren om premier Starmer op te volgen. Burnham is nu nog burgemeester van Greater Manchester, maar wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Burnham is zeer populair, zegt deze analist.
1: He is massively popular, 41% approval rating in the Northwest. And look, he needs to make the case that he can speak to the country and be listened to by the country and do and deliver a Labour message.
0: Starmer's positie wankelt steeds meer. Eerder vandaag stapte ook zijn minister van Volksgezondheid op. In Chicago is een replica van de iconische auto Kit uit de film Knight Rider beboet voor te hard rijden. Het is opvallend omdat die auto al jaren in een museum staat. Na het bestuderen van de foto's gaat het museum ervan uit dat het om een identieke kopie van de auto gaat. Het museum wil de boete dan ook niet betalen. En de bekerfinale in België is gewonnen door Union. De Brusselse club won met 3-1 van stadsgenoot Anderlecht. Na 90 minuten stond het nog 1-1. En pas in de verlenging wist Union het verschil te maken tot vreugde van de fans.
2: We hebben gewonnen!
3: Het beste moment vandaag.
4: Ja, toen die 1-1 viel, was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant, bij Union, weet je wel, die trekken wel over de streep.
2: Anderlecht is toch maar een kalm, zwak broertje.
0: Ja, Union maakte ook nog kans op de landstitel in België. Het weer dan, vooral in het zuidoosten nog een bui. Verder is het droog, opklaringen ook. Het gaat afkoelen naar een graad of 3. Morgen dan weer opnieuw buien en worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is Halve Stad.
7: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
8: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
9: Halve Stad.
10: Iedere maandagavond tussen 8 en 9 is het weer tijd voor Shake met Sjaak Zekeris. Een programma met een shake. Een mix aan stijlen zoals pop, rhythm and blues, west coast pop, Americana, singer-songwriter muziek, soul, funk, gospel en alles wat er tussenin zit. Verpakt in veel nieuwe tracks, oude tracks en de vaste onderdelen zoals de cover,

0: Iedere maandagavond tussen 8 en 9 is het weer tijd voor Shake met Sjaak Zekeris. Een programma met een shake. Een mix aan stijlen zoals pop, rhythm and blues, west coast pop, Americana, singer-songwriter muziek, soul, funk, gospel en alles wat er tussenin zit. Verpakt in veel nieuwe tracks, oude tracks en de vaste onderdelen zoals de cover, de spotlight en OW de LP.
1: Luisteraars, achter de knoppen zit wie? Daar zit hij. Patrick Gibbon. En we zijn begonnen met Shake met Born in the USA. Ja. In deze tijden natuurlijk verschrikkelijk actueel als we kijken wat er gebeurt in de USA natuurlijk. Met Trump en zijn maatregelen. Ja, dan denk je ook, waar gaat dat heen? Waar moet dat naartoe? We moeten het allemaal afwachten. Goed, we gaan in ieder geval dit uurtje, een lekker uurtje muziek, gaan ervan maken met ja, veel verschillen. We hebben straks Paul McCartney nog. We hebben Lucinda Williams, J.D. Sutter. Ja, en nog veel meer. Dus als het goed is, gaan we genieten, luisteraars. Dat is de bedoeling. Neil Casal maakte bijvoorbeeld een hele mooie plaat in 1995. En Neil Casal werd geboren op 2 november 1968. Helaas alweer doodgegaan op 26 augustus 2019. Ja, dat hij toch zelf zei, ik maak er een einde aan, blijft erg jammer. Ik heb hem nog ontmoet in Rotown in Rotterdam, waar hij toen de tijd een optreden verzorgde. Een hele aardige man. Samen zet ik de stoelen nog neer voor zijn optreden. En ik maakte een praatje met hem. Hij gaf een gloedvol optreden. Maakte schitterende muziek. Was toen ook een hele mooie plaat. Hij heeft nog veel meer platen gemaakt. Hij speelde samen met de Black Crowes van Chris Robertson. Natuurlijk ook met Ryan Adams. En met nog veel meer. En op die LP waar ik het over ga hebben, Fade Away Diamond Times, speelt bijvoorbeeld Bob Globe. En dat is ook de bassist bij Jackson Browne geweest. Doet hij nog af en toe mee trouwens. Greg Lies, die ook meedoet. Prachtige snaren, virtuoos. En op lap en pedal steel. Je hoort ook Fouk Fetchetti, ook op pedal steel. John Ginty op Hammond orgel en piano. Ha, nogmaals, een prachtige plaat. En zijn buurmeisje Angie McKenna van vroeger heeft hij gevraagd op dit album als harmony vocaliste. Ik was gelijk behoorlijk onder de indruk van dit album. Het lijkt ook een beetje op de vroegere, de vroegere platen kun je zeggen van Jackson Browne. Ook Neil Young invloeden hoor je. Eagles invloeden, een beetje die West Coast. We gaan luisteren van het album Fade Away Diamond Time uit 1995. Dus Leaving Traces.

0: Ja, er is al een uitgebreide reversie van gekomen van het album. En ja, als je dat te pakken kan krijgen, ik zou zeggen gewoon doen. Dus Neil Casal, Fade Away Diamond Time, 1995. Prachtig album met allemaal mooie nummers. Echt waar. Goed, we gaan naar de spotlight. Alweer het volgende onderdeel in Shake. Iedere maandagavond te luisteren op Gouwstad Radio. Tussen 8 en 9 uur 's avonds en donderdag in de herhaling. Ook tussen 8 en 9. Goed, de spotlight. We gaan dus luisteren wie er centraal staat.
1: In de spotlight.
0: Goed, deze keer hebben we Paul McCartney en Wings gekozen. En ja, ik heb een plaatje uit 1974, 73 moet ik zeggen, en 79. De tweede plaat is wat minder bekend, singeltje uit 79 die je niet zo vaak hoort, Goodnight Tonight. En Paul McCartney maakte in 73 het album Red Rose Speedway. En daarop staat een schitterende hit. En ik heb hem altijd heel erg mooi gevonden. Toen ik 13 was, was het al zo. Ik vind het nog steeds My Love. Paul McCartney en Wings. Ja, ze hebben vele mooie platen gemaakt. En moeilijk kiezen. Maar deze twee is centraal dus. We gaan luisteren.

Ja, dat was het leuk. Twee hele verschillende platen. My Love, een echt een schitterende ballad, gevoelige ballad. En dan Good Night Tonight, ja, vrolijk plaatje. En leuk, die hoor je niet zo vaak. En ja, die verschillen moet je dan tegenover elkaar zetten, vind ik. Tenminste, vind ik leuk. In de spotlight dus was dit Wings, Paul McCartney. Ik zag hem nog in 2010. En ik vertel net aan Patrick, zegt die man, die was al bijna 80. En die speelde nog bijna 3 uur achter elkaar zonder pauze, live gewoon. En ja, geen sleet aan zijn stem, aan zijn bewegingen. Ongelooflijk. Ja, sommige mensen worden niet oud, denk ik. Goed, we gaan naar de cover. Tweede vaste onderdeel van Shake.

John David Sutter, ofwel G.D. Sutter. Ja, die schreef heel wat muziek voor Jackson Browne, voor de Eagles. En hij heeft ook meegeschreven met Linda Ronstadt. Een heleboel duetten, ook prachtige, prachtige duetten. James Taylor en veel andere artiesten. Ja, zelf ook maakte hij prachtige muziek. You're Only Lonely is bijvoorbeeld een hele bekende. En ja, G.D. Sutter was ook een hele sympathieke man. Want ja, hij stuurde gewoon zijn cd'tjes naar me toe. Helemaal niet van, ja, ik ben G.D. Sutter. Ik ga toch geen cd'tje sturen naar een mannetje in Gouda. Nee, ben gek, dat deed hij gewoon. Dus ook zijn laatste. Helaas is hij niet meer onder ons. 17 september 2024 was het einde voor hem. 79 is hij geworden. Ja, hij is al vanaf 1970 was hij bezig met muziek maken. Eind jaren 60 eigenlijk al. Ja, hij ontdekte ook Jackson Browne. Dat moet ik ook nog even zeggen. En Glenn Frey van de Eagles. Ik ga een nummer van de Eagles. Ja, wat bekend is geworden door de Eagles. Ga ik laten horen in de uitvoering van Jackson Browne. En dat is na Lucinda Williams. Want ja, ik praat nu over G.D. Sutter. Maar we gaan eerst Lucinda Williams horen met Something van de Beatles. En daarna dus G.D. Sutter. Twee covers dus achter elkaar.

Ja, luister, ze is niet prachtig. Dit is het album New Kid in Town. Nee, Natural History. En daarop staat onder andere Best of My Love, Set Café, ook New Kid in Town. Er zijn dus veel Eagles-nummers. Faith is Love, want dat heeft hij ook allemaal meegeschreven, op die nummers. Ze zijn ook voor een groot deel van hem. Prachtig album. Dus het album Natural History, waar al deze nummers dus in een, ja, een schitterende uitvoering opstaan. Heel erg warm, heel erg klein. Goed, we gaan naar Oasis. En Oasis, die hebben mooie nummers gemaakt. En een van mijn favorieten, dat weten sommige luisteraars wel, dat is het nummer wat ook te vinden is in de film Butterfly Effect nummer 1. En dat staat op het album Hidden Chemistry uit 2002. Ja, de broertjes schijnen nog steeds wel bij elkaar te komen. Het wordt steeds onzekerder. Dan weer hoor je van, ja, wat gebeurt toch niet? Nou, we wachten maar af. Ja, ik vind dat ze prachtige dingen gemaakt hebben, ook solo. Dit is een van de beste, vind ik dus. Oasis. Uit 2002. Stop crying your heart out.

Ja, ik hoorde hem voor het eerst bij mijn dochter boven. Die draaide hem constant, dat nummer. En ja, ik vond het schitterend. Stop Crying Your Heart Out. En ook in de film gezien. Ja, en Oasis ben ik daarna toch langzamerhand gaan oppakken. We gaan naar Little Feat, een band ja, die ik ook goed vind uit 1975. Hele andere muziek, maar misschien ook weer niet. Het zijn wel Amerikanen en geen Engelsen. En op de Last Record album vind je deze. All That You Dream, Little Feat.

0: Ja, Lowell George natuurlijk van Little Feat, je hoorde in een prominente rol. Hij schreef ook het nummer en staat op het laatste record album van 1975. We gaan naar de LP, luisteraars. En daarin hebben we een verrassing. Nou ja.
1: Luister je mee, want dit is Shakes OW de LP.
0: Jan Akkerman die heeft ontzettend veel platen gemaakt met Brainbox natuurlijk. Maar ook solo met Focus en... Deze plaat is live uit 1978 en daarop doen leden mee van Solution en ook Nepi Noia van Masada, die hoor je hier. Ja, ik heb gekozen voor een nummer wat ik heel vaak kon horen en nog steeds erg goed vind. Als ik deze plaat pak, zet ik altijd dit nummer op Azimut. En dat gaan we nu dus luisteren van vinyl. Jan Akkerman, Azimut van Live in Montreux uit 1978.

0: Ja, luister, dat was Jan Akkerman. Ja, spelen kan die. Niet voor niets uitgeroepen tot de beste gitarist van de wereld, toch maar. Toen hij nog in Focus speelde was dat. Goed, maar nog steeds treedt hij op. Het is toch wel knap, want hij heeft ook al een zekere leeftijd, Jan. Goed, wij gaan naar Shane Alexander. Hij heeft een nieuwe plaat. En dit is een nieuwe single en die gaan we draaien. Ik vind hem prachtig. Higher Than High. En hij is hier natuurlijk ook de gast geweest een paar keer in de tv-studio. Sympathieke man. Hij speelt altijd goed, akoestisch. En ook in The Greater Good natuurlijk met Dennis Kolen. En met Eugene Ruffalo. We gaan luisteren nogmaals. Higher Than High.
1: Deze plaats is nieuw.

Hij heeft een prachtig nieuw album gemaakt, Shane Alexander. Ik zou hem uitchecken, luisteraars. En ik ga er nog meer van draaien. Dus dat komt er goed in, Shake. Ik zou zeggen, bedankt Patrick Gimon voor de techniek. En tot de volgende maandag. Take care.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Eigenlijk zou dat pas later gebeuren, maar vanwege de onrust greep politie en OM nu al in. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
1: Dat zou gaan om de woning van één van de moeders en de andere woning zou zijn van de broer van de andere moeder. Kortom, het nieuws roept veel emoties op hier.
0: Twee kinderen van het stel werden fysiek mishandeld. Een van hen kwam onder voet in het ziekenhuis terecht. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter gezocht. Bij een jaarlijkse omstreden vlaggenmars in Oost-Jeruzalem zijn 13 mensen opgepakt. Bij die mars vieren nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem. En daarbij worden Palestijnse burgers en winkels aangevallen, zegt deze activist.
2: Attacking Palestinians, vandalizing stores. We see that all the stores are already closed since the morning because they're afraid from my vandalism. So we're trying to shield and protect as much as we can.
0: Volgens VN is het bezetten van Oost-Jeruzalem door Israël illegaal. En de burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, die stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het Britse parlement te komen. Eerder vandaag stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. Het weer, vooral in het zuidoosten, nog kans op een bui. Verder droog en opklaringen. Uiteindelijk gaat het vannacht afkoelen naar 1 graad of 3. Morgen opnieuw buien en worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is eerder dan gepland gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen de politie en het OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze onder voet was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die vanavond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. De Rotterdamse politie zoekt onder meer met een helikopter naar de man. Een woordvoerder benadrukt dat mensen de man niet zelf moeten benaderen, maar 112 moeten bellen. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, ziet het wel zitten om de Britse premier Starmer op te volgen. Starmer ligt onder vuur nadat zijn partij vorige week flink had verloren bij de lokale verkiezingen. Ook de opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting, wordt genoemd als opvolger. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Met zijn omvang was het een van de grootste soorten uit het krijt. De laatste periode van het dino-tijdperk dat eindigde met een meteorietinslag. De dino met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer, brede opklaringen en het koelt vannacht af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het dan weer bewolkt. De dag verloopt dus bewolkt met buien en het wordt fris 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday. Non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mensen aan boord kwamen. Daarna zette het schip koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Iran heeft nog niets over de kaping gezegd. Eerder tijdens de oorlog kaapte Iran twee containerschepen en een olietanker. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. Vijf landen haalden de finale niet: Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste vier eindigen, die over twee weken meedoen aan de play-offs in Londen. Ook vorig jaar zaten er geen Nederlanders in de eindronde. Michael van Gerwen won het toernooi 7 keer. Het weer: brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwstad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. Een van de weinige plekken op Saba waar je kunt zwemmen. De hulpdiensten zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Het bouwbedrijf waarvoor de man werkt heeft ook een helikopter ingezet. Ook de lokale kustwacht en een Nederlandse mariniers zoeken mee. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. Vijf landen haalden de finale niet: Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste vier eindigen die over twee weken meedoen aan de play-offs in Londen. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday. Non-stop jazz bij Gouwstad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die de afgelopen avond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud, minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.